0: In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Matchplay is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de tweede keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en

0: AFM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt dinsdagavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het Homo-monument. Ook in Berlijn zelf wordt stilgestaan bij de aanslag. De Brandenburger Tor werd gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag reed een bestelbus in op mensen. Er viel 1 dode en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende met een steekwapen af op agenten. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zijn opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als vorig jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, vannacht af en toe een buitje, tussen graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende af op agenten met een steekwapen. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Met zo'n opleiding mogen afgestudeerden voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op de muren gespoten. Darttoernooi World Match Play is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de 2e keer op rij. De darter voor 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, deze nacht af en toe een buitje en het is een graad of 16. Ook in de ochtend bewolking en enkele buien. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en de

0: de muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat die vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Het blussen verloopt moeizaam, onder meer door harde windstoten. De brand in de provincie Ávila is inmiddels de grootste in de recente geschiedenis van het land. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de Russische grensstad Belgorod. Daarbij raakten 12 mensen gewond, melden de regionale autoriteiten. Er zou brand zijn uitgebroken in meerdere appartementen van een woongebouw. Ook zijn auto's in brand gevlogen. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Dat bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. De man rende op agenten af met een steekwapen. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij 1 van de moskeeën was er een zware explosie. Op beide gebedshuizen waren met graffiti teksten op muren gespoten. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door Tadej Pogacar. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 2 vertragingen door grenscontroles. Te beginnen op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oudijk en de grens staat 2 kilometer verder met 10 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Spanje boekt positieve vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden. Dat zegt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Wel gaat de vooruitgang volgens hem langzaam. In verschillende regio's is al 77.000 hectare verbrand. Blussen verloopt moeilijk, onder meer door de harde windstoten. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg met meerdere ministers. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Bij de Pride-aanslag kwam 1 persoon om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit, blijkt uit nieuwe cijfers. Afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. De toename is volgens universiteiten goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. Oekraïne heeft vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op grenssteden in Rusland. In Rostov-on-Don vielen daarbij 2 doden, meldt de gouverneur. Ook de stad Belgorod werd geraakt. Intussen voerde Rusland weer aanvallen uit op Oekraïne. In de regio Sumy raakten daarbij 5 mensen gewond. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het weer op veel plekken bewolkt met af en toe een bui. Het is een graad of 16. In de middag meer zon en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A16 Breda richting Rotterdam staat bij Dordrecht 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
5: Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1.

0: bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Tja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: WoonIdee, dat is mijn idee.
2: WoonIdee in Veen.
1: Aan de Begijnhof.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Hoffman met het NOS Journaal. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou zijn afgesproken dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Spanje boekt vooruitgang bij de bestrijding van de bosbranden, dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken, ook al verloopt het blussen moeizaam door harde windstoten. De brand is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Op sommige plekken ging 77.000 hectare verloren. Ook de natuurbranden in Frankrijk woeden nog steeds. President Macron houdt vanochtend crisisoverleg. In Berlijn is stilgestaan bij de aanslag op de Pride. Mensen kwamen samen en legden bloemen bij de Brandenburger Tor. Het bekende monument werd 's avonds verlicht in de regenboogkleuren. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. De vermoedelijke dader van 21 is gisteravond doodgeschoten door de politie, zegt correspondent Gien Balduk.
8: Uiteindelijk is het dus tot een overmeestering gekomen waarbij Abdou B. heeft geprobeerd in te steken op de agenten. Toen zijn er meerdere schoten gelost en is hij dus gedood.
7: Morgenavond is er een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. 14 Nederlanders die meededen aan de Tour de France hebben de eindstreep in Parijs gehaald. 3 Nederlandse wielrenners vielen uit. Er waren 3 Nederlandse ritzegers, zoals die van Olaf Kooi in de 5e etappe. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotetappe gisteravond. De manier waarop hij die won maakte het nog mooier, zei Van der Poel.
9: Met Tadej voorop, misschien wel de beste renner ooit. Ik ben niet zo heel vaak meer emotioneel, maar toch een klein beetje vandaag.
7: Ja, de Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, de dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Nou, dan vielen op de A16 Breda richting Rotterdam door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug, maar ook omdat een vrachtwagen een pijlwagen heeft aangereden. 9 kilometer file tussen Breda Noord en Dordrecht. De vertraging is een half uur. En voorlopig is de rechterrijstrook dicht tot 3 augustus. Maar het is, trekt veel bekijks. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht staat ook een file daardoor bij knooppunt Klaverpolder 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
5: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
12: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
13: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
5: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
5: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
6: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
10: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
14: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline, voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
6: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
15: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
16: Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en de

0: regio-info.
1: De stichting Biesbosvaantje heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. De doelstelling van 1000 verkochte Biesbosvaantjes voor 2026 is behaald. Met de opbrengsten investeert de stichting in het behoud en de verbetering van recreatieve voorzieningen in Nationaal Park de Biesbos. De nieuwe ambitie is om dit jaar 1250 vaantjes te verkopen. Een groot deel van het succes is te danken aan de steun van watersportverenigingen en ondernemers. Zo schafte onder meer watersportvereniging Sluis 1 uit Oosterhout, watersportvereniging EMF uit Dordrecht en watersportvereniging Bergse Vaart uit Geertruidenberg gezamenlijk ruim 270 vaantjes aan. Ook ondernemers uit Drimmelen dragen opnieuw bij aan het initiatief. Na het herstel van de steiger bij benedenste Jannezand werkte de stichting nu aan de terugkeer van de Cornelia-steiger in de Aakvlaai. Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht voor extra voorzieningen voor kanoers en suppers. Meer informatie en het bestellen van een eigen Biesbosvaantje kan via de website biesbosvaantje.nl. Bibliotheek Cultuur.altena organiseert op maandag 17 augustus een workshop Speksteen voor volwassenen en kinderen. Deelnemers leren hoe zij van de zachte steensoort een eigen kunstwerk kunnen maken door te veilen, schuren en af te werken. Tijdens de workshop maken deelnemers stap voor stap een beeldje onder begeleiding. Er zijn 2 sessies, van 10 tot half 1 voor volwassenen en van half 1 tot 4 voor kinderen van 8 tot en met 12. Leden van de Bibliotheek Cultuur.altena ontvangen korting op de deelname. Aanmelden en meer informatie is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/speksteen.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasn.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. In Genderen zijn woensdag twee Britse vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog veilig geruimd. De explosieven werden gevonden tijdens bodemonderzoek voor een woningbouwproject in Genderen-Zuid. Om de ruiming veilig te laten verlopen, werden woningen ontruimd en straten afgesloten. De explosieve opruimingsdienst maakte de bommen onschadelijk, waarna ze zijn afgevoerd naar een defensieterrein. Burgemeester Egmet Lichtenberg spreekt van een zorgvuldig verlopen operatie en bedankt alle betrokkenen en omwonenden. Een tractor is donderdagochtend zwaar beschadigd geraakt door een brand op het erf van een bedrijf aan de Oude Kerkstraat in Dussum. De brand brak rond 9:30 uit, terwijl het voertuig achter op het terrein langs een weiland stond. De brandweer van Dussum was snel te plaatsen en begon direct met blussen. Omdat de watervoorraad van het eerste blusvoertuig snel opraakte, werd een extra voertuig met een grote watertank ingezet. Rond 10:30 was de brand onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Voor het derde jaar op rij stijgt het aantal WW-uitkeringen in Altena licht, blijkt uit nieuwe cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Die stijging komt vooral doordat er meer mensen onder de 50 een WW-uitkering hebben dan een jaar geleden. Bij de 50-plussers is er juist geen sprake van een toename. In totaal zaten afgelopen maand 395 mensen in Altena in de WW, tegen 380 een jaar geleden. Dat zijn er nog altijd minder dan 10 jaar geleden. Toen werden in juni 1989 WW-uitkeringen verstrekt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A16 Breda richting Rotterdam staat tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. Een half uur vertraging door werkzaamheden en een ongeluk met een vrachtwagen. Op de A22 Beverwijk richting Velzen. Door werkzaamheden op de A9 bij de Wijkertunnel. 3 kilometer file bij Beverwijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan organiseert OV Broek op zaterdag 29 augustus weer een zeepkistenrace in Babyloniëbroek. Vanaf 1 uur nemen deelnemers met zelfgebouwde zeepkisten het tegen elkaar op in een wedstrijd waarin zowel snelheid als creativiteit worden beloond. De competitie bestaat uit twee onderdelen: de verste afstand en de mooiste zeepkist. Deelnemers mogen met maximaal 2 personen in een zeepkist plaatsnemen. De voertuigen moeten voldoen aan verschillende technische en veiligheidseisen, waaronder een goed werkend remsysteem en het dragen van een helm tijdens de race. Inschrijven is mogelijk voor deelnemers vanaf 9 jaar. Het volledige reglement en het inschrijfformulier zijn alle te vinden via de website van OV Broek. Muziekliefhebbers kunnen op zaterdag 29 augustus kennis maken met lokaal talent tijdens Lokaal Muzikaal. In Woudrichem verzorgen singer-songwriters De Serieus en Jasmijnen ieder een optreden van 45 minuten, waarbij zij naast hun eigen muziek ook vertellen hoe hun nummers tot stand komen. De Serieus bestaat uit Lieke Colijn uit Nieuwendijk en Joris van der Pijl. Het duo brengt Nederlandstalige liedjes over onder meer liefde, verdriet en het dagelijks leven. Jasmijnen van Handel uit Sleewijk speelt dromerige, rustige nummers die zijn geïnspireerd op haar ervaringen, dromen en gedachten. De muzikale middag duurt van 2 tot 4 en maakt deel uit van het thema Veerkracht, waarmee de organisatie van mei dus diverse activiteiten organiseert. Een bezoek is gratis.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
3: Met het nieuws.
4: Met het NOS Journaal. In grote delen van China zijn honderdduizenden mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Gisteren bereikte die het Chinese vasteland. In verschillende provincies worden mensen gewaarschuwd voor overstromingsgevaar, zegt correspondent Gabi Verberg.
5: Dat heeft er vooral mee te maken dat de orkaan aankwam in een van de dichtst bevolkte gebieden van China. Het trof als eerste steden als Guizhou en Shanwei. Die zijn niet zo bekend, maar er wonen zo'n 10 miljoen mensen. Daarnaast is dat gebied ook rijk aan rivieren, dus veel kans op overstroming. En daarom zijn de mensen dus daar weggehaald waar mogelijk.
4: In totaal zijn meer dan 800.000 mensen geëvacueerd. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. Amerikaanse ambassadeur bij de VN zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven. Maar de president heeft er zelf nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Er zijn meer dan 200 huizen verwoest. Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. De branden in Spanje zijn ook stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft, zegt verslaggever Eva Wiesing.
6: Het brandt nog heel hevig. Er komen ook af en toe weer nieuwe brandhaarden op, omdat het natuurlijk zo heet is en zo hard gebrand heeft. Dus het is nog wel een beetje te vroeg om te juichen.
4: In de 3 Spaanse regio's waar de branden woeden is inmiddels 77.000 hectare in de as gelegd. De schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft 2 mensen het leven gekost. 5 anderen raakten gewond, onder wie een kind. Er zijn 2 mensen opgepakt, maar over het motief is nog niets bekend. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. Het weer. De dag begint bewolkt en er kunnen wat buien overtrekken. Later vandaag breekt de zon vaker door. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan wat files in het zuiden van het land op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. 20 minuten vertraging door werkzaamheden is de rechterrijstrook tot 3 augustus afgesloten. En er stond een te hoge vrachtwagen voor de Heinenoordtunnel. In de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam 6 kilometer file. Dus af het Niemandsdorp en de tunnel een kwartier vertraging. De andere kant op richting Bergen-op-Zoom tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Oud-Beijerland 2 kilometer file en een kwartier vertraging. De tunnel is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00, zaterdag van 9:30 tot 12:00.
10: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerken Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
11: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF erkend goed doel.
3: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
7: Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1

0: ZFM.
1: Regio Info.
0: Woudrichems muziekvereniging Kunst na Strijd organiseert op zaterdag 5 september weer de jaarlijkse kofferbakmarkt op het rond in Woudrichem. Van 9 tot 1 kunnen bezoekers gaan snuffelen tussen een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen. Ruim 35 auto's staan opgesteld, waarbij de weg tussen het rond en het rondeel tijdelijk is afgesloten, zodat de markt direct doorloopt voor het cultureel centrum. Bezoekers kunnen er terecht voor onder meer kleding, speelgoed, boeken, schoenen, huishoudelijke artikelen en woonaccessoires. De kofferbakmarkt is inmiddels een vaste traditie in Woudrichem en biedt een gezellige ochtend voor koopjesjagers en liefhebbers van hergebruik. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen op zaterdag 5 september. Inwoners en ondernemers die op het platteland wonen of werken kunnen meedoen aan een onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Met steun van de Europese Commissie wordt onderzocht hoe het plattelandsbeleid in Nederland kan worden verbeterd. Deelnemers kunnen in een online enquête aangeven hoe zij het leven in hun regio ervaren, wat goed gaat en wat beter kan. Ook wordt gevraagd naar de betrokkenheid van de overheid en de manier waarop mensen aan informatie komen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 15 minuten en is anoniem. De enquête kan nog tot en met 30 juli worden ingevuld via het platform Aan de Slag. De resultaten worden gebruikt door een evaluatie van het Nederlandse plattelandsbeleid die in 2027 aan de Nederlandse regering wordt aangeboden.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. AFM Altena's beste muziekmix.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Bij de Merwedebrug zijn detectiecamera's geplaatst om het vrachtwagenverbod te handhaven. Sinds vorig weekend mogen vrachtwagens en touringcars de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken vanwege zorgen over de veiligheid van de staalconstructie. Overtreders riskeren een boete van €500, exclusief administratiekosten. De camera's registreren kentekens en voertuigbeelden via automatische kentekenherkenning. Lijnbussen, hulpdiensten en personenauto's mogen de brug wel blijven gebruiken. Rijkswaterstaat onderzoekt momenteel de staat van het staal om te bepalen welke maatregelen nodig zijn. In Altena hebben ongeveer 850 huishoudens moeite om hun energierekening te betalen, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en TNO. Daarnaast lopen ruim 2700 huishoudens risico op financiële problemen door hoge energiekosten. Vooral in Giessen is het aandeel energiearme huishoudens relatief hoog. Gemiddeld betalen getroffen huishoudens jaarlijks ruim €700 meer aan energiekosten dan zij zich kunnen veroorloven. Komende winter keert het landelijke noodfonds terug om huishoudens met hoge energielasten te ondersteunen. De gemeente Altena wil snel duidelijkheid van minister Vincent Karremans over de gevolgen van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Het college heeft een brief gestuurd waarin het vraagt om een planning voor maatregelen die de overlast voor ondernemers en weggebruikers moet beperken. Volgens de gemeente zorgen de afsluiting en de omrijroutes voor extra kosten en meer verkeer op omliggende wegen. Altena wil dat het Rijk tijdelijke oplossingen onderzoekt en snel met perspectief komt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meern en Woerden 5 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 10 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat nu 4 kilometer file door de werkzaamheden tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht bij de Moerdijkbrug. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knopend Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. Door spullen op de weg is de linkerrijstrook dicht. A17 Roosendaal Dordrecht door de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug bij Knopend Klaverpolder 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: Regio-info.
1: Op zoek naar een goed boek voor een klein prijsje. Van 10 juli tot en met 29 augustus organiseert Bibliotheek Cultuurpunt Altena een tweede kans boekenverkoop in de vesting van Woudrichem. Tijdens de bemande openingstijden zijn afgeschreven bibliotheekboeken te koop voor aantrekkelijke prijzen. Het aanbod bestaat uit jeugdboeken, romans en informatieve boeken. De collectie wordt gedurende de verkoopperiode regelmatig aangevuld, waardoor er steeds nieuwe titels te ontdekken zijn. De boeken zijn uit de bibliotheekcollectie gehaald omdat ze minder werden uitgeleend, verouderd zijn of plaatsmaken voor nieuwe exemplaren, maar verdienen nog een tweede leven. Boekenverkoop is toegankelijk voor iedereen, ook voor niet-leden van de bibliotheek. Betalen kan eenvoudig met een bankpas of telefoon. En meer informatie is te vinden op de website bibliotheekaltena.nl. Staatsbosbeheer organiseert op zaterdag 5 september de jaarlijkse Arenddag in Nationaal Park De Biesbos. Bezoekers kunnen tijdens wandel- en vaarexcursies op zoek naar de vis- en zeearend, de grootste roofvogels van Nederland. Ook is er een lezing in het Biesbos Museumeiland. De Biesbos is een belangrijk leefgebied voor beide arendsoorten. Dit jaar hebben 2 paar zeearenden en 3 paar visarenden succesvol gebroed. Begin september zijn vooral jonge vogels nog regelmatig in het gebied te zien, waardoor de kans op een bijzondere ontmoeting groot is. De Arenddag duurt van 7 tot 5 en vindt plaats bij het Biesbos Museumeiland in Werkendam. Aanmelden kan via de website staatsbosbeheer.nl/arenddagbiesbos.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Dan met het NOS Journaal. Vanwege de hevige bosbranden zijn al ruim 200.000 mensen geëvacueerd in het Franse departement Gironde. Meer dan 200 huizen zijn verwoest. De autoriteiten nemen het zeker voor het onzeker, zegt correspondent Saskia Houta.
6: De brandweer die doet het op zo'n manier dat zij evacueren op een preventieve manier. En daarmee willen ze ervoor zorgen dat als het vuur echt heel erg dichtbij komt, dat ze dat niet op het allerlaatste moment met hele grote groepen mensen tegelijk moeten gaan doen.
5: Het vuur breidt zich nog altijd verder uit, maar volgens de brandweer is de situatie stabiel. Ook de branden in Spanje zijn stabiel, maar de verwachting is dat het vuur de komende dagen nog niet dooft. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege orkaan Nul. Die bereikte gisteren het vasteland. Orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het is al 2 dagen rustig in de strijd tussen de VS en Iran. De 2 weken daarvoor waren er elke nacht bombardementen. De Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Tim Walz, zegt tegen Fox News dat Trump daarmee de onderhandelingen ruimte wil geven.
7: As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room.
5: Al worden er wel nog meer middelen naar het gebied gestuurd, zegt Walz. De president zelf heeft er nog niks over gezegd. Er zou afgesproken zijn dat zolang de VS geen luchtaanvallen uitvoert, Iran niet terugslaat. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak op het terrein. Het weer nog. Eerst nog vrij veel bewolking. Lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Den Haag staat een file door een ongeluk tussen Knoop de Oude Rijn en Woerden 5 kilometer. Gelukkig is de weg weer vrij. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En 10 minuten is de vertraging op de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij Knoop de Klaverpolder 2 kilometer. Het komt door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug op de A16 Breda richting Rotterdam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Radioreclame via AFM werkt.
0: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten, scholen en vrijwilligers. Ook regionale en lokale omroepen besteden aandacht aan het onderwerp met verhalen van deskundigen en ervaringsdeskundigen. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen volwassenen moeite met basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met diverse organisaties in om deze mensen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website lezenenschrijven.nl. De bouw van Hospice Altena in Sleewijk verloopt volgens planning. De oplevering van het pand staat deze maand gepland, waarna de inrichting volgt. Als alles volgt.

0: verloopt, neemt het hospice begin september de eerste gasten in ontvangst. De officiële opening voor genodigden vindt plaats op woensdag 2 september om 4 uur. Daarna zijn er meerdere open huismomenten en wel op donderdag 3 september voor vrijwilligers en op vrijdag 4 en 5 september voor inwoners van de gemeente Altena. Bezoekers krijgen tijdens de open dagen de gelegenheid om het nieuwe hospice van binnen te bekijken. En achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt om de laatste voorbereidingen af te ronden voor de ingebruikname van deze nieuwe locatie.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Altena's beste muziekmix.
1: Je luistert naar de radiozender voor de gemeente Altena.
2: Dit is AFM.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. In Genderen zijn woensdag twee Britse vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog veilig geruimd. De explosieven werden gevonden tijdens bodemonderzoek voor een woningbouwproject in Genderen-Zuid. Om de ruiming veilig te laten verlopen, werden woningen ontruimd en straten afgesloten. De explosieve opruimingsdienst maakte de bommen onschadelijk, waarna ze zijn afgevoerd naar een defensieterrein. Burgemeester Egmond Lichtenberg spreekt van een zorgvuldig verlopen operatie en bedankt alle betrokkenen en omwonenden. Een tractor is donderdagochtend zwaar beschadigd geraakt door een brand op het erf van een bedrijf van de Oude Kerkstraat in Dussum. De brand brak rond 9:30 uit, terwijl het voertuig achter op het terrein langs een weiland stond. De brandweer van Dussum was snel te plaatsen en begon direct met blussen. Omdat de watervoorraad van het eerste blusvoertuig snel opraakte, werd een extra voertuig met een grote watertank ingezet. Rond 10:30 was de brand onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Voor het derde jaar op rij stijgt het aantal WW-uitkeringen in Altena licht, blijkt uit nieuwe cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Die stijging komt vooral doordat er meer mensen onder de 50 een WW-uitkering hebben dan een jaar geleden. Bij de 50-plussers is er juist geen sprake van een toename. In totaal zaten afgelopen maand 395 mensen in Altena in de WW, tegen 380 een jaar geleden. Dat zijn er nog altijd minder dan 10 jaar geleden. Toen werden in juni 1989 WW-uitkeringen verstrekt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 2 kilometer file aan de grens. De vertraging is 10 minuten. A15 Rotterdam-Europoort tussen Rotterdam-Heijplaat en Hoogvliet 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's best.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: De gemeente Altena roept inwoners op om golfplatendaken van voor 1994 te controleren op de aanwezigheid van asbest. Door jarenlange blootstelling aan regen, vorst en zon kunnen asbestdaken slijten, waardoor schadelijke asbestvezels vrijkomen. Via de helpdesk Asbestvrij Dak kunnen huiseigenaren een eerste inschatting laten maken. Is een schuur voor 1994 gebouwd en voorzien van een golfplatendak, dan kan een foto van het dak gratis worden beoordeeld. Daarna kan desgewenst de laboratoriumtest worden uitgevoerd en volgt advies over eventuele verwijdering. De landelijke aanpak Asbestvrij Dak is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Meer informatie en de gratis dakcheck zijn te vinden op asbestvrijdak.nl. Burgemeester Egbert Lichtenberg heeft het nieuwe buurtpreventieteam in Dussen officieel gelanceerd met de onthulling van een buurtpreventiebord. Daarmee sluit Dussen zich aan bij het netwerk van buurtpreventie Altena. Het team bestaat uit 10 vrijwilligers die via WhatsApp-groepen informatie delen over verdachte en onveilige situaties. De vrijwilligers werken samen met de gemeente, politie en andere partners om de veiligheid en leefbaarheid in het dorp te vergroten. Inwoners uit Dussen kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan het initiatief.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
2: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Ga idee opdoen bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
0: WoonIdee, dat is mijn idee.
4: WoonIdee in Veen.
1: Aan de Begijnhof. Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
5: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In meterkasten ontstaat steeds vaker brand, dat meldt RTL Nieuws. Volgens experts komt dat doordat ze steeds zwaarder worden belast door warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen. Vooral oude meterkasten zijn daar niet op berekend. De Vereniging van Netbeheerders ziet dat het aantal incidenten is toegenomen. In 2021 waren er ruim 100 meldingen. Vorig jaar waren dat er 176. Experts zeggen dat een installateur de meterkast moet controleren bij uitbreiding. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuur brandt in de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Een schietpartij op een culinair festival in de Amerikaanse stad Seattle heeft aan 3 mensen het leven gekost. 4 anderen raakten gewond, onder wie een kind. De politie heeft 1 verdachte opgepakt. Naar een andere verdachte wordt nog gezocht. Mogelijk schoten ze op elkaar. Aan het begin van de avond klonken de eerste schoten, waarna er grote paniek uitbrak. In China zijn 800.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Nol. Die bereikte gisteren het vasteland. De orkaan zelf is inmiddels in kracht afgenomen, maar er wordt gewaarschuwd voor overstromingen door extreme regenval. In het noorden van het land zijn vannacht 10 mensen overleden door een stortvloed. Het weer, eerst nog vrij veel bewolking, een lokaal kans op een bui. Vanmiddag trekken de buien weg en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens in 2 kilometer file. A16 Rotterdam-Breda 5 minuten vertraging bij afrit Dordrecht Centrum. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
10: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
12: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
13: Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en...

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Tot en met 31 augustus is in de bibliotheek Cultuurpunt Altra in Werkendam de expositie Voor Even van fotograaf Noortje Hagens te zien. De tentoonstelling bestaat uit bijzondere foto's van grote zeepbellen die zijn vastgelegd in het landschap. Op een schooljaar bezocht Noortje Hagens verschillende basisscholen in de gemeente Altena. Na een introductie over haar eigen werk gingen leerlingen zelf aan de slag met het fotograferen van deze grote zeepbellen. Een selectie van de leerlingenfoto's is tijdens de expositie eveneens te bewonderen. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in de bibliotheek aan de H.J. Raubolstraat 3A in Werkendam. Meer informatie is te vinden op de website bibliotheekaltena.nl. Slot Loevestein verandert op 3, 4 en 5 september in een sfeervolle buitenbioscoop. In samenwerking met het Internationaal Filmfestival Gorinchem worden drie films vertoond die bezoekers laten nadenken over oorlog, recht en menselijkheid. De filmavonden sluiten aan bij de tentoonstelling Oorlogsrecht, Grenzen aan Geweld. Op het programma staan The Voice of Hind Rajab, Palestine 36 en Lee. Elke film wordt vooraf ingeleid door een deskundige die de historische, juridische of journalistieke achtergrond van het verhaal belicht. De vesting opent iedere avond om 8 uur. De inleiding begint om 8:45 en de film start om 9 uur. De tickets kosten €21 per persoon. Slot Loevestein is tijdens de filmavonden ook bereikbaar met speciale vaarten vanuit Gorinchem en Woudrichem. Meer informatie en kaarten voor de filmavonden zijn verkrijgbaar via slotloevestein.nl/filmavonden.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioasm.nl.
3: Here we go.
0: Altena is...

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Bij de Merwedebrug zijn detectiecamera's geplaatst om het vrachtwagenverbod te handhaven. Sinds vorig weekend mogen vrachtwagens en touringcars de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken vanwege zorgen over de veiligheid van de staalconstructie. Overtreders riskeren een boete van €500, exclusief administratiekosten. De camera's registreren kentekens en voertuigbeelden via automatische kentekenherkenning. Lijnbussen, hulpdiensten en personenauto's mogen de brug wel blijven gebruiken. Rijkswaterstaat onderzoekt momenteel de staat van het staal om te bepalen welke maatregelen nodig zijn. In Altena hebben ongeveer 850 huishoudens moeite om hun energierekening te betalen, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en TNO. Daarnaast lopen ruim 2700 huishoudens risico op financiële problemen door hoge energiekosten. Vooral in Giessen is het aandeel energiearme huishoudens relatief hoog. Gemiddeld betalen getroffen huishoudens jaarlijks ruim €700 meer aan energiekosten dan zij zich kunnen veroorloven. Komende winter keert het landelijke noodfonds terug om huishoudens met hoge energielasten te ondersteunen. De gemeente Altena wil snel duidelijkheid van minister Vincent Karremans over de gevolgen van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Het college heeft een brief gestuurd waarin het vraagt om een planning voor maatregelen die de overlast voor ondernemers en weggebruikers moet beperken. Volgens de gemeente zorgen de afsluiting en de omrijroutes voor extra kosten en meer verkeer op omliggende wegen. Altena wil dat het Rijk tijdelijke oplossingen onderzoekt en snel met perspectief komt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Dan maar een paar files op de A12 Utrecht richting Arnhem. 4 kilometer tussen afrit Wageningen en Knoop het Waterberg. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. En 10 minuten op de A50 Os richting Arnhem. Tussen Knoop het Bankhoef en Knoop het Valburg 5 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Stichting Thuisgekookt vraagt deze zomer aandacht voor zomereenzaamheid met de campagne Samen picknicken tegen zomereenzaamheid. Vooral in de vakantieperiode voelen veel mensen zich extra alleen, doordat familie en vrienden op vakantie zijn en vaste activiteiten tijdelijk stilvallen. De stichting roept inwoners op om juist in deze periode de verbinding in de buurt op te zoeken. Met het organiseren van een buurtpicknick wonen ze elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten. Volgens Stichting Thuisgekookt begint verbinding vaak met iets eenvoudigs als samen een maaltijd delen. De organisatie koppelt al jarenlang mensen die niet meer dagelijks zelf kunnen koken aan buurtgenoten die met liefde een extra portie bereiden. In 2025 leidde dat tot ruim 133.000 ontmoetingen tussen buurtgenoten. Om inwoners op weg te helpen ontvangen de eerste 50 organisatoren van een buurtpicknick een gratis picknickpakket met tot en meer een koel rugzak, een picknickkleed en een cadeaubon. Meer informatie en aanmelden hiervoor kan via de website thuisgekookt.nl/picknick. Van 11 juli tot en met 20 augustus staat Wijk en Aalburg in het teken van zomers genieten voor ouderen. Maaswaarde, Surplus, Welzijn Pro Senioren en de gemeente Altena en diverse lokale partners organiseren een uitgebreid programma vol ontmoeting, beweging, ontspanning en gezelligheid voor ouderen. Op het programma staan onder meer een high tea, een spel- en lunchmiddag, padellen, fietstochten, een puzzeltocht, een bezoek aan een mobiele kinderboerderij, een Chinees buffet, een boottocht door de omgeving van Heusden en verschillende beweegactiviteiten. De meeste activiteiten zijn gratis. Voor maaltijden wordt een eigen bijdrage van €10 gevraagd. Het programma is geschikt voor zowel mobiele als minder mobiele ouderen. Het activiteitenboekje is verkrijgbaar bij Maaswaarde op de locatie Wijkenstein aan de Azaliastraat 26 in Wijk en Aalburg. Voor vragen of aanmelden kunnen belangstellenden contact opnemen met Welzijn Pro Senioren via info@st-welzijnprosenioren.nl. Voor alle activiteiten geldt wel, let op, want vol is vol.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee minderjarige jongens die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie heeft dit weekend geblurde bewakingsbeelden gedeeld, waarna twee van de vier verdachten zich hebben gemeld. Als de andere twee verdachten zich niet melden, deelt de politie donderdag herkenbare beelden. In de Kaukasus in Rusland zijn vijf bergbeklimmers omgekomen nadat ze vast waren komen te zitten in een zware storm. Het gebeurde toen ze de hoogste piek van het gebergte probeerden te beklimmen. Volgens de autoriteiten waren de klimmers de weg kwijtgeraakt door de snel verslechterde weersomstandigheden. Bosnische media melden dat de groep uit Bosnië en Herzegovina kwam. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio en gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand in de stad Bordeaux is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand. Dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. Het weer in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan een paar files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Staat tussen na de vesting en knooppunt Eemnes 7 kilometer file. Door de werkzaamheden 10 minuten vertraging. A12 Utrecht-Arnhem. Dus afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg 3 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is nog geen 10 minuten. A12 Arnhem-Duitse grens. Door de grenscontroles een kwartier extra reistijd tussen Zevenaar en de Duitse grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00. Zaterdag van 8:30 tot 12:00.
8: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
0: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
8: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: radioreclame via AFM werkt.
11: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
4: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
12: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
13: Welkom in het land van Heusden en Altena.
12: Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1.

0: ZFM. Regio-info.
1: Nationaal Park De Biesbos introduceert 10 nieuwe educatieve programma's voor het basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen maken op een actieve manier kennis met natuur, cultuur, historie en waterveiligheid, waarbij ontdekken en beleven centraal staat. De lancering valt samen met een bijzonder jubileum. De schoolboot bestaat in 2026 40 jaar. Al sinds 1986 varen schoolklassen de Biesbos in om het unieke natuurgebied van dichtbij te ervaren. Inmiddels ligt de nadruk op zelfonderzoeken en verwondering. De programma's zijn onder meer te volgen vanaf het Biesbos Museum Eiland in Werkendam, het Biesbos Centrum Dordrecht en de Elzen. Meer informatie is ook te vinden op de website np-debiesbos.nl/educatie. De gemeente Altena werkt aan een toekomstvisie voor de zwembaden en roept inwoners op om mee te denken. Via een korte enquête kunnen inwoners aangeven hoe zij gebruik maken van de zwemvoorzieningen, hoe zij deze waarderen en welke wensen zij hebben voor de toekomst. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van de nieuwe zwemvisie voor de gemeente. De resultaten van de enquête worden naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar bekendgemaakt. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten en de antwoorden worden anoniem verwerkt. Meedoen kan via de website nl.research.net/r/2026-zwemmen-in-Altena.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioas.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. In Genderen zijn woensdag twee Britse vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog veilig geruimd. De explosieven werden gevonden tijdens bodemonderzoek voor een woningbouwproject in Genderen-Zuid. Om de ruiming veilig te laten verlopen, werden woningen ontruimd en straten afgesloten. De explosieve opruimingsdienst maakte de bommen onschadelijk, waarna ze zijn afgevoerd naar een defensieterrein. Burgemeester Egmet Lichtenberg spreekt van een zorgvuldig verlopen operatie en bedankt alle betrokkenen en omwonenden. Een tractor is donderdagochtend zwaar beschadigd geraakt door een brand op het erf van een bedrijf aan de Oude Kerkstraat in Dussum. De brand brak rond 9:30 uit, terwijl het voertuig achter op het terrein langs een weiland stond. De brandweer van Dussum was snel te plaatsen en begon direct met blussen. Omdat de watervoorraad van het eerste blusvoertuig snel opraakte, werd een extra voertuig met een grote watertank ingezet. Rond 10:30 was de brand onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Voor het derde jaar op rij stijgt het aantal WW-uitkeringen in Altena licht, blijkt uit nieuwe cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Die stijging komt vooral doordat er meer mensen onder de 50 een WW-uitkering hebben dan een jaar geleden. Bij de 50-plussers is er juist geen sprake van een toename. In totaal zaten afgelopen maand 395 mensen in Altena in de WW, tegen 380 een jaar geleden. Dat zijn er nog altijd minder dan 10 jaar geleden. Toen werden in juni 1989 WW-uitkeringen verstrekt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort 7 kilometer file tussen Nadevesting en Knoopend Eemnes. De vertraging is 10 minuten. 5 minuten extra op de A12 Utrecht-Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg in 3 kilometer file. A37 Hogeveen-Duitse grens tussen Emmen-Oost en de Duitse grens 2 kilometer file. En op de A50 Os richting Arnhem 10 minuten vertraging bij Knoopend Grijsoord in 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Robots en kunstmatige intelligentie spelen een steeds grotere rol in ons dagelijks leven. Maar wat betekent dat voor de toekomst van werk? Tijdens de bijeenkomst Robots aan het werk op donderdag 3 september in de campus in Almkerk vertellen twee ondernemers uit de regio hoe zij slimme technologie in de praktijk inzetten. Arend Koekoek van Pixel Farming Robotics laat zien hoe landbouwrobots met camera's, AI en lasers onkruid verwijderen. Martijn Rietveld van KPRS demonstreert onder meer een slimme scanner die producten in kringloopwinkels herkent en automatisch een verkoopadvies geeft. Ook vertelt hij hoe AI kan ondersteunen als digitale assistent. Na de demonstraties is er volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan over de kansen en uitdagingen van robots en AI. De bijeenkomst vindt plaats van 8:30 tot 9:00 op de campus in Almkerk. Meer informatie en aanmelden kan via bibliotheekaltena.nl. Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september staat Giessen weer helemaal in het teken van de Giessense Mert. Dit jaarlijkse evenement biedt 3 dagen lang een gevarieerd programma met sport, muziek, markten, kermis en entertainment voor jong en oud. De aftrap is op donderdag met de opening van de jaarmarkt, jeugd en senioren hardlopen, tonpraten en een feestavond. Op vrijdag zijn onder meer de grote warenmarkt, oude ambachten, straattheater en de kermis te bezoeken. Op zaterdag staan de rommelmarkt, wielerwedstrijden, kinderactiviteiten, live muziek en opnieuw een feestavond op het programma. De Giessense Mert is al tientallen jaren een van de grootste en gezelligste evenementen in Altena en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Het volledige programma is te vinden op de website giessensemert.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl. Heerlijke radio. Voor de gemeente Altena. Dit is Altena's.

0: FM. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
1: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Prins Bernhard van Oranje verkoopt al zijn zakelijke belangen, zoals die in circuit Zandvoort en vastgoed. De belangen worden verkocht aan zijn zakenpartners. Over hoeveel de verkoop oplevert is niets bekendgemaakt. Als prins Bernhard al zijn zakelijke belangen heeft verkocht, dan bezit hij geen particulier en commercieel vastgoed meer. Hij wil zich nu richten op nieuwe ondernemingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Ook blijft hij naar eigen zeggen actief in de autosport. Doordat meterkasten steeds zwaarder worden belast, ontstaat er vaker brand, dat schrijft RTL Nieuws. Tegenwoordig worden er ook warmtepompen, laadpalen en zonnepanelen op aangesloten. Experts zeggen dat bij elke uitbreiding een expert de meterkast moet controleren. FIFA-voorzitter Infantino haalt in een brief uit naar critici van het WK. Hij zegt dat ze valse verhalen hebben verspreid en haat hebben gezaaid. Infantino zegt dat het WK een groot succes was, dat eenheid, veiligheid en inclusiviteit vierde. FIFA kreeg tijdens het WK kritiek op een aantal punten, waaronder Amerikaanse visumbeperkingen voor supporters en officials, en ook zorgen over teams uit conflictgebieden. Maar ook het terugdraaien van de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun, dat gebeurde na een belletje van Trump aan Infantino. Het weer, in het midden, zuiden en oosten nog wat buien. In de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. De komende dagen zonniger en de temperatuur loopt dan op naar tropische waarden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens, 2 kilometer file aan de grens, 10 minuten vertraging. Door een ongeluk op de A12 Duitse grens richting Arnhem, 3 kwartier vertraging tussen afrit Beek en Duiven. Het staat stil over 9 kilometer, door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En op de A16 Breda-Rotterdam, door werkzaamheden aan de Moerdijkbrug, 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Waar het om draait, staal. Kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stijl Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl Maatwerk. Daar draait het om.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
8: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
9: Welkom in het land van Heusden en Altena.
8: Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en

0: regio-info.
1: De jonge bomen die eerder dit jaar in het Deils bos zijn geplant, groeien voorspoedig. Nadat de oorspronkelijke boomplantdag door veel regen gedeeltelijk in het water viel, kreeg het initiatief onlangs een succesvolle herkansing. Rotary Club Altena en de vrijwilligers van Deils bos planten samen met leerlingen van basisschool De Almgaard uit Almkerk voor het tweede jaar op rij nieuwe bomen. Tijdens een bezoek aan het bos zagen de kinderen goed hoe hun bomen inmiddels zijn aangeslagen en kregen zij een rondleiding over natuur en biodiversiteit. Ook werden de naambordjes onthuld van twee jubileumbomen. Bezoekers zijn iedere vrijdag tot en met zondag tussen 11 en 4 van harte welkom om het Deils bos zelf te ontdekken. Meer informatie is te lezen op de website deilsbos.nl en ook op rotary.nl/Altena. Erfgoed Altena bereidt de 40e editie van Open Monumentendag voor, die plaatsvindt op 12 en 13 september. Het landelijke thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed en staat in het teken van monumenten die door restauratie, herbestemming of behoud een nieuw leven hebben gekregen. De organisatie roept inwoners op om bijzondere voorbeelden van erfgoed in Altena aan te dragen. Foto's en verhalen over monumenten die succesvol zijn behouden of een nieuwe bestemming kregen zijn welkom. Daarnaast zoekt Erfgoed Altena monumenteigenaren die hun pand tijdens Open Monumentendag open willen stellen voor bezoekers. Aanmelden of meer informatie delen kan via het e-mailadres info@erfgoedaltena.nl.

0: AFM. Met het nieuws uit Altena.
1: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Bij de Merwedebrug zijn detectiecamera's geplaatst om het vrachtwagenverbod te handhaven. Sinds vorig weekend mogen vrachtwagens en touringcars de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken vanwege zorgen over de veiligheid van de staalconstructie. Overtreders riskeren een boete van €500, exclusief administratiekosten. De camera's registreren kentekens en voertuigbeelden via automatische kentekenherkenning. Lijnbussen, hulpdiensten en personenauto's mogen de brug wel blijven gebruiken. Rijkswaterstaat onderzoekt momenteel de staat van het staal om te bepalen welke maatregelen nodig zijn. In Altena hebben ongeveer 850 huishoudens moeite om hun energierekening te betalen, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en TNO. Daarnaast lopen ruim 2700 huishoudens risico op financiële problemen door hoge energiekosten. Vooral in Giessen is het aandeel energiearme huishoudens relatief hoog. Gemiddeld betalen getroffen huishoudens jaarlijks ruim €700 meer aan energiekosten dan zij zich kunnen veroorloven. Komende winter keert het landelijke noodfonds terug om huishoudens met hoge energielasten te ondersteunen. De gemeente Altena wil snel duidelijkheid van minister Vincent Karremans over de gevolgen van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Het college heeft een brief gestuurd waarin het vraagt om een planning voor maatregelen die de overlast voor ondernemers en weggebruikers moet beperken. Volgens de gemeente zorgen de afsluiting en de omrijroutes voor extra kosten en meer verkeer op omliggende wegen. Altena wil dat het Rijk tijdelijke oplossingen onderzoekt en snel met perspectief komt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. We staan een file op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. 3 kilometer, een 10 minuten vertraging door de controles. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen afrit Beek en Duiven. Een half uur vertraging, 9 kilometer file door een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. A17 Roosendaal-Dordrecht. Door werkzaamheden op de A16 bij de Boerdijkbrug. 2 kilometer file bij knooppunt Klaverpolder. Op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste

0: regio-info.
1: Kinderen uit Nieuwendijk kunnen aan het einde van de zomervakantie weer meedoen aan Timmerdorp Nieuwendijk. Het jaarlijkse evenement, dat al sinds 2002 wordt georganiseerd, vindt plaats vanaf vrijdag 28 augustus en is bedoeld voor leerlingen uit groep 3 tot en met 8. Onder begeleiding van vele vrijwilligers bouwen de kinderen samen hun eigen hutten, die zij vervolgens mogen schilderen en versieren. Daarnaast staan een spelmiddag en de traditionele kijkavond op het programma. Als afsluiting mogen de deelnemers een nacht in hun zelfgebouwde hut blijven slapen. Het thema van de editie van dit jaar is Lego. Meer informatie is te vinden op de website timmerdorpnieuwendijk.nl. Woudrichems muziekvereniging Kunst na Strijd organiseert op zaterdag 5 september weer de jaarlijkse kofferbakmarkt op het Rond in Woudrichem. Van 9 tot 1 kunnen bezoekers gaan snuffelen tussen een gevarieerd aanbod van tweedehands spullen. Ruim 35 auto's staan opgesteld, waarbij de weg tussen het Rond en het Rondeel tijdelijk is afgesloten, zodat de markt direct doorloopt voor het cultureel centrum. Bezoekers kunnen er terecht voor onder meer kleding, speelgoed, boeken, schoenen, huishoudelijke artikelen en woonaccessoires. De kofferbakmarkt is inmiddels een vaste traditie in Woudrichem en biedt een gezellige ochtend voor koopjesjagers en liefhebbers van hergebruik. Iedereen is van harte welkom om een kijkje te komen nemen op zaterdag 5 september.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
3: Are you ready? AFM.

0: uitgang bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
1: WoonIdee, dat is mijn idee.
2: WoonIdee in Veen.
1: Aan de Begijnhof.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar uit verschillende plekken in het land. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden 10 tallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en in een kast. Het zal nog weken, misschien zelfs maanden duren voordat de brand in het Franse departement Gironde is geblust. Dat zegt de Franse brandweer. Vanaf morgen stijgt de temperatuur in de regio. Gevreesd wordt dat het vuur zich daardoor verder kan uitbreiden. De natuurbrand is de stad Bordeaux tot op 15 kilometer genaderd. Maar volgens de regering hoeven inwoners zich nog geen zorgen te maken. In het hele gebied zijn inmiddels 220.000 mensen geëvacueerd. In Spanje is het vuur op veel plekken onder controle. De autoriteiten waren bang dat 2 grote branden bij elkaar zouden komen. Maar de brandweer heeft dat weten te voorkomen. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De voorzitter van voetbalbond FIFA, Infantino, beschuldigt critici van het WK van haatzaaien. Hij zegt dat er valse geruchten zijn verspreid. FIFA kreeg onder meer kritiek op Amerikaanse visumbeperkingen en het terugdraaien van de schorsing van speler Balogun na een telefoontje van Trump aan Infantino. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 4 kilometer file tussen Zevenaar en de Duitse grens. De vertraging is 20 minuten. 10 kilometer file op de A12 Oberhausen-Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven door een ongeluk 25 minuten vertraging. De weg is wel vrij. A17 Roosendaal-Dordrecht door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. 2 kilometer file, 10 minuten vertraging. Een 10 minuten vertraging op de A73 Nijmegen-Maasbracht. Tussen Knoopend Ewijk en Malden 10 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.9.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Van 8 tot en met 15 september staat Nederland in het teken van de Week van Lezen en Schrijven. Tijdens deze landelijke actieweek vraagt Stichting Lezen en Schrijven en haar partners extra aandacht voor laaggeletterdheid en het belang van lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Door het hele land worden activiteiten georganiseerd door onder meer bibliotheken, gemeenten, scholen en vrijwilligers. Ook regionale en lokale omroepen besteden aandacht aan het onderwerp met verhalen van deskundigen en ervaringsdeskundigen. In Nederland hebben ongeveer 3 miljoen volwassenen moeite met basisvaardigheden. Stichting Lezen en Schrijven zet zich samen met diverse organisaties in om deze mensen te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te vergroten. Meer informatie is te vinden op de website lezenenschrijven.nl. De werkgroep Toerusting Altena organiseert dit jaar opnieuw een serie Bijbelstudieavonden. Spreker Jacques Brunt neemt bezoekers in 7 bijeenkomsten mee door het Bijbelboek Jacobus onder het thema Praktisch Geloven. De avonden zijn bedoeld voor iedereen die zich verder wil verdiepen in het christelijk geloof. De bijeenkomsten vinden plaats op 10 en 14 september, 8 en 29 oktober, 5 en 19 november en tot slot op 3 december. De nieuwe locatie is het Dorpshuis in Veen, aan de Groeneweg nummer 2. De avonden beginnen om 8 uur en de inloop is vanaf 19:30. Toegang is gratis en wel wordt een collecte gehouden om de onkosten te dekken. Meer informatie is te vinden op de website toerustingaltena.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. In Genderen zijn woensdag twee Britse vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog veilig geruimd. De explosieven werden gevonden tijdens bodemonderzoek voor een woningbouwproject in Genderen-Zuid. Om de ruiming veilig te laten verlopen, werden woningen ontruimd en straten afgesloten. De explosieve opruimingsdienst maakte de bommen onschadelijk, waarna ze zijn afgevoerd naar een defensieterrein. Burgemeester Egmet Lichtenberg spreekt van een zorgvuldig verlopen operatie en bedankt alle betrokkenen en omwonenden. Een tractor is donderdagochtend zwaar beschadigd geraakt door een brand op het erf van een bedrijf aan de Oude Kerkstraat in Dussum. De brand brak rond 9:30 uur uit, terwijl het voertuig achter op het terrein langs een weiland stond. De brandweer van Dussum was snel te plaatsen en begon direct met blussen. Omdat de watervoorraad van het eerste blusvoertuig snel opraakte, werd een extra voertuig met een grote watertank ingezet. Rond 10:30 was de brand onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Voor het derde jaar op rij stijgt het aantal WW-uitkeringen in Altena licht, blijkt uit nieuwe cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Die stijging komt vooral doordat er meer mensen onder de 50 een WW-uitkering hebben dan een jaar geleden. Bij de 50-plussers is er juist geen sprake van een toename. In totaal zaten afgelopen maand 395 mensen in Altena in de WW, tegen 380 een jaar geleden. Dat zijn er nog altijd minder dan 10 jaar geleden. Toen werden in juni 1989 WW-uitkeringen verstrekt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Op de A12 is het druk in de richting van Duitsland. Vanaf Zevenaar sta je 3 kwartier in de file door de Duitse grenscontroles. En op de A12 richting Arnhem is een ongeluk gebeurd tussen de Duitse grens en Duiven. De weg is inmiddels weer vrij, maar reken op 15 minuten op onthoud. De A17 richting Dordrecht, er wordt gewerkt aan de Moerdijkbrug. En daarom sta je tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 15 minuten in de file. Dan nog de A29, Berg op Zoom, Rotterdam. In beide richtingen tussen knooppunt Sabina en knooppunt Hellegatsplein. 15 minuten vertraging door schade aan het wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: De gemeente Altena roept inwoners op om golfplatendaken van voor 1994 te controleren op de aanwezigheid van asbest. Door jarenlange blootstelling aan regen, vorst en zon kunnen asbestdaken slijten, waardoor schadelijke asbestvezels vrijkomen. Via de helpdesk Asbestvrij Dak kunnen huiseigenaren een eerste inschatting laten maken. Is een schuur voor 1994 gebouwd en voorzien van een golfplatendak, dan kan een foto van het dak gratis worden beoordeeld. Daarna kan desgewenst de laboratoriumtest worden uitgevoerd en volgt advies over eventuele verwijdering. De landelijke aanpak Asbestvrij Dak is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Meer informatie en de gratis dakcheck zijn te vinden op asbestvrijdak.nl. In de wijk De Rode Kamer in Hank is er een speeltuin feestelijk geopend. Wethouder Claudia Schipper onthulde samen met initiatiefneemster mevrouw Broeders het door de bewoners ontworpen naambordje Raairijk. De speeltuin kwam tot stand dankzij de inzet van buurtbewoners. Ze dachten mee over het ontwerp, zamelden geld in en hielpen mee om de plannen stap voor stap mogelijk te maken. Raairijk biedt speelruimte voor jong en oud met onder meer schommels, glijbanen en een kabelbaan, doeltjes en een jeu de boelbaan. Daarmee heeft de wijk in Hank er een centrale ontmoetingsplek bij.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geld en gezin Altena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
3: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 9:30 tot 17:00. Zaterdag van 9:30 tot 12:00.
4: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn vrouwen. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. En 2 van hen hebben ernstige verwondingen. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan de brandweerteams daar. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. De politie in Den Haag heeft in 2 maanden tijd ruim 800 kilo vuurwerk in beslag genomen. Daarbij zijn 9 mensen aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 18 en 53 jaar. Bijna al het vuurwerk werd gevonden in huizen en kelderboxen in woonwijken. In 3 gevallen werd het gevonden in kinderslaapkamers. De politie vond onder meer zware cobra's. Bij een van de verdachten werden tientallen van die explosieven gevonden onder zijn bed en ook in een kast. Het weer in het midden, zuiden en oosten lossen de buien op. Later in de middag komt de zon overal vaker tevoorschijn. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is AFM.
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem door een ongeluk 11 kilometer file tussen de Duitse grens en Duiven. De weg is weer vrij, de vertraging is een kwartier. Een half uur vertraging op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en Knoop het Klaverpolder. Door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug in stad op de A16 op de A29... is een slagboom aangereden bij de Haringvlietbrug. Richting Rotterdam staat het stil 7 kilometer vanaf knooppunt Sabina. Richting Bergen op Zoom vanaf afrit Oud-Beijerland ook 7 kilometer stilstaand verkeer. En ook op de N59 staat het stil, daardoor richting Hellegatsplein 4 kilometer file in beide richtingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten. En neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
8: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Stijl Werkendam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
0: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
10: De zomer
12: is de mooiste tijd van het jaar.
10: Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8 via radio.

0: Radio-info.
1: Inwoners en ondernemers die op het platteland wonen of werken kunnen meedoen aan een onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Met steun van de Europese Commissie wordt onderzocht hoe het plattelandsbeleid in Nederland kan worden verbeterd. Deelnemers kunnen in een online enquête aangeven hoe zij het leven in hun regio ervaren, wat goed gaat en wat beter kan. Ook wordt gevraagd naar de betrokkenheid van de overheid en de manier waarop mensen aan informatie komen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 15 minuten en is anoniem. De enquête kan nog tot en met 30 juli worden ingevuld via het platform Aan de Slag. De resultaten worden gebruikt door een evaluatie van het Nederlandse plattelandsbeleid die in 2027 aan de Nederlandse regering wordt aangeboden. Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 augustus staat Genderen weer in het teken van het Timmerdorp. Tijdens deze gezellige vakantieweek bouwen kinderen onder begeleiding van vrijwilligers hun eigen hut en doen zij mee aan tal van leuke activiteiten. Elke ochtend wordt er volop getimmerd. In de middag staan onder meer een zeskamp, een quiz en een stormbaan op het programma. De donderdagavond is iedereen welkom tijdens de traditionele bonte avond, waar bezoekers de hutten kunnen bewonderen en kunnen genieten van een talentenjacht. Daarna mogen de kinderen in hun zelfgebouwde hut blijven overnachten. Ook is er een verloting met prijzen beschikbaar gesteld door lokale ondernemers. Meer informatie is te vinden op de Facebookpagina via facebook.com/stichtingtimmerdorpgenderen.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Bij de Merwedebrug zijn detectiecamera's geplaatst om het vrachtwagenverbod te handhaven. Sinds vorig weekend mogen vrachtwagens en touringcars de brug bij Gorinchem niet meer gebruiken vanwege zorgen over de veiligheid van de staalconstructie. Overtreders riskeren een boete van €500, exclusief administratiekosten. De camera's registreren kentekens en voertuigbeelden via automatische kentekenherkenning. Lijnbussen, hulpdiensten en personenauto's mogen de brug wel blijven gebruiken. Rijkswaterstaat onderzoekt momenteel de staat van het staal om te bepalen welke maatregelen nodig zijn. In Altena hebben ongeveer 850 huishoudens moeite om hun energierekening te betalen, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en TNO. Daarnaast lopen ruim 2700 huishoudens risico op financiële problemen door hoge energiekosten. Vooral in Giessen is het aandeel energiearme huishoudens relatief hoog. Gemiddeld betalen getroffen huishoudens jaarlijks ruim €700 meer aan energiekosten dan zij zich kunnen veroorloven. Komende winter keert het landelijke noodfonds terug om huishoudens met hoge energielasten te ondersteunen. De gemeente Altena wil snel duidelijkheid van minister Vincent Karremans over de gevolgen van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Het college heeft een brief gestuurd waarin het vraagt om een planning voor maatregelen die de overlast voor ondernemers en weggebruikers moet beperken. Volgens de gemeente zorgen de afsluiting en de omrijroutes voor extra kosten en meer verkeer op omliggende wegen. Altena wil dat het Rijk tijdelijke oplossingen onderzoekt en snel met perspectief komt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files op dit moment, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A12, Duitse grens richting Arnhem. Daar gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk bij Duiven. De weg is vrij, maar de vertraging is nog 10 minuten. De A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt de Klaverpolder bijna een half uur oponthoud. Dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A16. Van de A22, Beverwijk richting Velzen. Daar wordt aan de weg gewerkt bij de A9 bij IJmuiden. Er staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tenslotte de N59, Zierikzee richting Hellegasplein. Bij Hellegasplein is een auto gestopt met pech en dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Staatsbosbeheer organiseert op zaterdag 5 september de jaarlijkse Arenddag in Nationaal Park De Biesbos. Bezoekers kunnen tijdens wandel- en vaarexcursies op zoek naar de vis- en zeearend, de grootste roofvogels van Nederland. Ook is er een lezing in het Biesbos Museum Eiland. De Biesbos is een belangrijk leefgebied voor beide arendsoorten. Dit jaar hebben 2 paar zeearenden en 3 paar visarenden succesvol gebroed. Begin september zijn vooral jonge vogels nog regelmatig in het gebied te zien, waardoor de kans op een bijzondere ontmoeting groot is. De Arenddag duurt van 7 tot 5 en vindt plaats bij het Biesbos Museum Eiland in Werkendam. Aanmelden kan via de website staatsbosbeheer.nl/arenddagbiesbos. Liefhebbers van bijzondere auto's kunnen zaterdag 29 augustus terecht bij de 3e editie van de Cars and Coffee Meeting Brabant. Op het parkeerterrein van wegrestaurant Napoleon in Ank staan van 10 tot 5 tientallen klassieke, getunede en exclusieve auto's opgesteld. Nieuw dit jaar is een contest waarbij deelnemers kunnen meedingen naar de titels Best of Oldtimer en Youngtimer, Best of Tuning en Best of Show. Bezoekers kunnen tussen 12 en half 4 stemmen op hun favoriete auto's, waarna om 4 uur de prijsuitreiking plaatsvindt. Naast de auto's zijn er ook eten, drinken, muziek en sanitaire voorzieningen aanwezig. De inschrijving voor deelnemers loopt tot en met 22 augustus. Ook de organisatie is nog op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen tijdens het event. Meer informatie over de Cars and Coffee Meeting Brabant is te vinden op de website carsandcoffeemeetingbrabant.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.
3: Check it out.
2: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.

0: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
0: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
4: Met het nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Bondskanselier Merz uitte vandaag op een partijbijeenkomst zijn verbazing over dat de man niet beter in de gaten werd gehouden door de veiligheidsdiensten. Hij was een bekende van de politie en zou zijn geradicaliseerd. De EU stuurt extra blusvliegtuigen naar Frankrijk en Spanje om de grote natuurbranden daar te bestrijden. Ook worden er extra helikopters ingezet. Portugal stuurt zo'n 130 brandweerlieden en ruim 40 blusvoertuigen naar buurland Spanje. Volgens de Europese Commissie staat er nog meer hulp klaar voor als dat nodig mocht zijn. Ook Nederland levert een bijdrage. De landelijke coördinator natuurbrandbeheersing gaat in Spanje leiding geven aan brandweerteams daar. 3 vrouwen zijn in Parijs gewond geraakt toen een man op ze instak. 2 van hen zijn er ernstig aan toe, maar zouden volgens Franse media buiten levensgevaar zijn. De man is aangehouden, over zijn motief is nog niks bekend. Na de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben 2 minderjarige jongens zich gemeld bij de politie. Er stonden geblurde beelden van ze online. De politie zoekt nog 2 verdachten van de mishandeling tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Die moeten zich deze week melden, anders worden er herkenbare beelden van ze gedeeld. Het weer. Vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. De komende dagen zonniger en hogere temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast nog altijd een aantal korte files met over zo'n 5 minuten oponthoud. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staan nu 10 minuten oponthoud. De andere kant op dezelfde A12. Vanuit Duitsland naar Arnhem. Voor Duiven gebeurde een ongeluk. De weg is vrij. Vertraging ook nog 10 minuten. Dan wordt er nog altijd gewerkt op de A16 van Breda naar Rotterdam. Net voor de Moerdijkbrug. Daar is de rechterrijstrook dicht. Vertraging is 20 minuten. En daardoor ook nog altijd een file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor de aansluiting met de A16 bijna een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
8: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
3: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
8: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
0: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
3: Radioreclame via AFM werkt.
8: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
3: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en

0: Radio-info.
1: Op zaterdag 10 oktober vindt bij Golfpark de Almkreek in Almkerk de informatiemarkt Wonen, Zorg en Welzijn plaats. Bezoekers zijn tussen 10 en 4 van harte welkom voor informatie en advies over onderwerpen die belangrijk zijn voor zelfstandig en prettig wonen. Op de markt zijn diverse organisaties en ondernemers aanwezig die bezoekers informeren over wonen, gezondheid, zorg, ondersteuning en financiële zekerheid. Ook thema's als veiligheid, kwaliteit van leven en actief deelnemen aan de samenleving komen aan bod. Naast informatiestands zijn er presentaties en workshops. De markt biedt volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De toegang is gratis en iedereen is van harte welkom. Burgemeester Egbert Lichtenberg heeft het nieuwe buurtpreventieteam in Dussen officieel gelanceerd met de onthulling van een buurtpreventiebord. Daarmee sluit Dussen zich aan bij het netwerk van buurtpreventie Altena. Het team bestaat uit 10 vrijwilligers die via WhatsApp-groepen informatie delen over verdachte en onveilige situaties. De vrijwilligers werken samen met de gemeente, politie en andere partners om de veiligheid en leefbaarheid in het dorp te vergroten. Inwoners uit Dussen kunnen zich aanmelden om deel te nemen aan het initiatief.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. We zijn trots op Altena. Dit is AFM 107.1 en 107.2.

0: FM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. In Genderen zijn woensdag twee Britse vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog veilig geruimd. De explosieven werden gevonden tijdens bodemonderzoek voor een woningbouwproject in Genderen-Zuid. Om de ruiming veilig te laten verlopen, werden woningen ontruimd en straten afgesloten. De explosieve opruimingsdienst maakte de bommen onschadelijk, waarna ze zijn afgevoerd naar een defensieterrein. Burgemeester Egmet Lichtenberg spreekt van een zorgvuldig verlopen operatie en bedankt alle betrokkenen en omwonenden. Een tractor is donderdagochtend zwaar beschadigd geraakt door een brand op het erf van een bedrijf aan de Oude Kerkstraat in Dussum. De brand brak rond 9:30 uit, terwijl het voertuig achter op het terrein langs een weiland stond. De brandweer van Dussum was snel te plaatsen en begon direct met blussen. Omdat de watervoorraad van het eerste blusvoertuig snel opraakte, werd een extra voertuig met een grote watertank ingezet. Rond 10:30 was de brand onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Voor het derde jaar op rij stijgt het aantal WW-uitkeringen in Altena licht, blijkt uit nieuwe cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Die stijging komt vooral doordat er meer mensen onder de 50 een WW-uitkering hebben dan een jaar geleden. Bij de 50-plussers is er juist geen sprake van een toename. In totaal zaten afgelopen maand 395 mensen in Altena in de WW, tegen 380 een jaar geleden. Dat zijn er nog altijd minder dan 10 jaar geleden. Toen werden in juni 1989 WW-uitkeringen verstrekt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files een paar bijzonderheden op de weg. Om te beginnen de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Bij het Tode is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging een kwartier. A12 Arnhem-Duitsland. Bij de grenscontroles ook een kwartier op onthoud. De A16 Breda Rotterdam. Bij de werkzaamheden voor de Moerdijkbrug. Bij de Moerdijkbrug staat 9 kilometer file met bijna 20 minuten op onthoud. En daardoor ook nog altijd een file op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder. Een half uur extra reistijd. Zelfs. En de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Bij Numansdorp gebeurde ook een ongeluk. 4 kilometer file is het gevolg met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: Radio-info.
1: Tijdens de zomervakantie tot en met 30 augustus staat Slot Loevestein in het teken van spelen door de eeuwen heen. Kinderen en volwassenen kunnen deelnemen aan tal van activiteiten waarbij geschiedenis spelenderwijs tot leven komt. Bezoekers kunnen onder meer gaan boogschieten, ridderspellen doen, oud-Hollandse spellen spelen, musket schieten en ontdekken hoe kinderen vroeger leefden en speelden. Ook zijn er vakantieverhalen, speurtochten, middeleeuwse kampementen en ontmoetingen met historische figuren. Slot Loevestein is dagelijks geopend van 10 tot 5. Alle zomeractiviteiten zijn inbegrepen bij een regulier entree-ticket. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via slotloevestein.nl/agenda/zomervakantie. Muziekliefhebbers kunnen op zaterdag 29 augustus kennis maken met lokaal talent tijdens Lokaal Muzikaal. In Woudrichem verzorgen singer-songwriters De Serieus en Jasmijnen ieder een optreden van 45 minuten, waarbij zij naast hun eigen muziek ook vertellen hoe hun nummers tot stand komen. De Serieus bestaat uit Lieke Colijn uit Nieuwendijk en Joris van der Pijl. Het duo brengt Nederlandstalige liedjes over onder meer liefde, verdriet en het dagelijks leven. Jasmijnen van Handel uit Sleewijk speelt dromerige, rustige nummers die zijn geïnspireerd op haar ervaringen, dromen en gedachten. De muzikale middag duurt van 2 tot 4 en maakt deel uit van het thema Veerkracht, waarmee de organisatie van Meisjes diverse activiteiten organiseert. Een bezoek is gratis.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
5: Met het nieuws.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Een Nederlander van 35 is gistermiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. De man checkte zaterdag in en verliet zijn hotelkamer de volgende dag niet op tijd. Toen hotelpersoneel ging kijken, troffen ze hem levenloos aan. De Duitse politie gaat uit van een geweldsmisdrijf. Volgens media is de Nederlander gewurgd. Om welk hotel in Rees het gaat, is niet bekendgemaakt. In Parijs zijn 3 mensen gewond geraakt bij een mesaanval. Op beeld is te zien dat een man met 2 messen in zijn handen rondrent in het noordwesten van de stad. De slachtoffers zijn 3 vrouwen van 19, 24 en 36 jaar. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. 2 van hen hebben ernstige verwondingen, maar zijn niet in levensgevaar. Een politieagent die niet aan het werk was, heeft de man aangehouden. Dat zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Er is nog niets bekend over het motief achter de mesaanval in Parijs. De vrouw die om het leven kwam bij de aanslag tijdens de Pride in Berlijn kwam uit Polen. Dat heeft de burgemeester van de Duitse hoofdstad bekendgemaakt. Zaterdagavond reed een man met een bestelbus in op mensen bij de Pride en viel omstanders daarna aan met een mes. De vrouw uit Polen kwam om en 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is gisteravond doodgeschoten door de politie. Dusan Tadic heeft bij NEC een contract getekend voor 2 jaar. Verwacht wordt dat hij zich dinsdag in Nijmegen meldt voor de training. Tadic, oud-aanvaller van SC Groningen, SC Twente en Ajax, is 37. En hij komt transfervrij over van een club in Abu Dhabi. Het weer, vanuit het westen gaat de zon steeds vaker schijnen. De temperatuur ligt tussen de 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. De komende dagen zonniger en ook warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 100 kilometer file in totaal met de meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Waardenburg 11 kilometer met 20 minuten oponthoud. Een ongeluk op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen Zoomland en afrit Tolen. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 10 minuten. De werkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug zorgen voor 9 kilometer file met een half uur vertraging. De rechterrijstrook is dicht. A22 Beverwijk-Velsen voor Beverwijk nog eens een half uur oponthoud. En tenslotte de A256 Goes richting Zierikzee bij Wolfhardsdijk 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Bij WoonIdee. Daar vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
10: WoonIdee. Dat is mijn idee.
11: WoonIdee in Veen.
10: Aan de Begijnhof.
12: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerk en Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
13: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen.
0: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
5: Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en

0: Nieuwsradio-info.
1: Slotte Loevestein verandert op 3, 4 en 5 september in een sfeervolle buitenbioscoop. In samenwerking met het Internationaal Filmfestival Gorinchem worden 3 films vertoond die bezoekers laten nadenken over oorlog, recht en menselijkheid. De filmavonden sluiten aan bij de tentoonstelling Oorlogsrecht, Grenzen aan Geweld. Op het programma staan The Voice of Hind Rajab, Palestine 36 en Lee. Elke film wordt vooraf ingeleid door een deskundige die de historische, juridische of journalistieke achtergrond van het verhaal belicht. De vesting opent iedere avond om 8 uur. De inleiding begint om 9:15 en de film start om 9 uur. De tickets kosten €21 per persoon. Slot Loevestein is tijdens de filmavonden ook bereikbaar met speciale vaarten vanuit Gorinchem en Woudrichem. Meer informatie en kaarten voor de filmavonden zijn verkrijgbaar via slotloevestein.nl/filmavonden. Erfgoed Altena organiseert op woensdag september een erfgoedcafé in de vesting van Woudrichem. De bijeenkomst staat in het teken van de 40e editie van Open Monumentendag en het landelijke thema Veerkrachtig Erfgoed. Tijdens de avond is er aandacht voor het behoud van monumenten in Altena en wordt vooruitgeblikt op Open Monumentendag die op 12 en 13 september plaatsvindt. Dan openen op verschillende locaties in de gemeente historische gebouwen hun deuren voor publiek. Ook wordt de nieuwe uitgave 40 jaar toen en nu van de historische vereniging Werkendam en De Werken gepresenteerd. Meer informatie over het Erfgoedcafé is te vinden via de website erfgoedaltena.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. Radio AFM.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Bij de Merwedebrug zijn detectiecamera's geplaatst om het vrachtwagenverbod te handhaven. Sinds vorig weekend mogen vrachtwagens en touringcars de brug met Gorinchem niet meer gebruiken vanwege zorgen over de veiligheid van de staalconstructie. Overtreders riskeren een boete van €500, exclusief administratiekosten. De camera's registreren kentekens en voertuigbeelden via automatische kentekenherkenning. Lijnbussen, hulpdiensten en personenauto's mogen de brug wel blijven gebruiken. Rijkswaterstaat onderzoekt momenteel de staat van het staal om te bepalen welke maatregelen nodig zijn. In Altena hebben ongeveer 850 huishoudens moeite om hun energierekening te betalen, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en TNO. Daarnaast lopen ruim 2700 huishoudens risico op financiële problemen door hoge energiekosten. Vooral in Giessen is het aandeel energiearme huishoudens relatief hoog. Gemiddeld betalen getroffen huishoudens jaarlijks ruim €700 meer aan energiekosten dan zij zich kunnen veroorloven. Komende winter keert het landelijke noodfonds terug om huishoudens met hoge energielasten te ondersteunen. De gemeente Altena wil snel duidelijkheid van minister Vincent Karremans over de gevolgen van het vrachtwagenverbod op de Merwedeburg. Het college heeft een brief gestuurd waarin het vraagt om een planning voor maatregelen die de overlast voor ondernemers en weggebruikers moet beperken. Volgens de gemeente zorgen de afsluiting en de omrijroutes voor extra kosten en meer verkeer op omliggende wegen. Altena wil dat het Rijk tijdelijke oplossingen onderzoekt en snel met perspectief komt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Bijna 100 kilometer file deze maandagmiddag in totaal. De meest opvallende files op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Everdingen en Waardenburg staat 6 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A16 Breda Rotterdam. Voor Dordrecht bij de wegwerkzaamheden is de rechte rijstrook dicht en dat kost je een half uur. Op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, daar is een ongeluk gebeurd bij de Moerdijk. De weg is op dit moment ook dicht en het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En tot slot de A27 bij Daag Gorinchem voor de brug bij Gorinchem. Staat 6 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
4: Terug naar Altena's beste muziek.

0: FM. Regio-info.
1: De bouw van Hospice Altena in Sleewijk verloopt volgens planning. De oplevering van het pand staat deze maand gepland, waarna de inrichting volgt. Als alles volgens plan verloopt, neemt het hospice begin september de eerste gasten in ontvangst. De officiële opening voor genodigden vindt plaats op woensdag 2 september om 4 uur. Daarna zijn er meerdere open huismomenten en wel op donderdag 3 september voor vrijwilligers en op vrijdag 4 en 5 september voor inwoners van de gemeente Altena. Bezoekers krijgen tijdens de open dagen de gelegenheid om het nieuwe hospice van binnen te bekijken. En achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt om de laatste voorbereidingen af te ronden voor de ingebruikname van deze nieuwe locatie. De stichting Biesbosvaantje heeft een belangrijke mijlpaal bereikt. De doelstelling van 1000 verkochte Biesbosvaantjes voor 2026 is behaald. Met de opbrengsten investeert de stichting in het behoud en de verbetering van recreatieve voorzieningen in Nationaal Park de Biesbos. De nieuwe ambitie is om dit jaar 1250 vaantjes te verkopen. Een groot deel van het succes is te danken aan de steun van watersportverenigingen en ondernemers. Zo schafte onder meer watersportvereniging Sluis 1 uit Oosterhout, watersportvereniging EMF uit Dordrecht en watersportvereniging Bergse Vaart uit Geertruidenberg gezamenlijk ruim 270 vaantjes aan. Ook ondernemers uit Drimmelen dragen opnieuw bij aan het initiatief. Na het herstel van de steiger bij benedenste Jannenzand werkte de stichting nu aan de terugkeer van de Cornelia-steiger in de Aakvlaai. Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht voor extra voorzieningen voor kanoers en suppers. Meer informatie en het bestellen van een eigen biesbosvaantje kan via de website biesbosvaantje.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00. Zaterdag van 8:30 tot 12:00.
1: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modes vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modes in Dussen. A style for every story.
2: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06-408-490-40.
1: Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3:00 besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
3: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beijerinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
4: of bel 0183-820-3x3 voor meer informatie.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
7: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
8: Met het nieuws.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita, een organisatie die dat bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. De grote brand in de omgeving van Bordeaux heeft zich niet verder uitgebreid, maar de toestand blijft kritiek, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Het vuur is nog niet onder controle, de strijd is volgens hem nog zeker niet gewonnen. In de Franse regio is een gebied verbrand dat 4 keer zo groot is als Parijs. Vanwege het vuur zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Intussen proberen politieagenten te voorkomen dat verlaten huizen worden geplunderd. De komende dagen loopt de temperatuur rond Bordeaux verder op richting de 40 graden. Er wordt geen neerslag verwacht. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania. Een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. De Duitse anatoom Günther von Hagens is overleden. Hij was de bedenker van Body Worlds, de expositie van geplastineerde lichamen waarbij alle spieren en organen zichtbaar waren. Er kwamen miljoenen mensen kijken, maar er was ook kritiek dat het tentoonstellen van doden onethisch was. Günther von Hagens was 81 jaar. En het weer nog, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 graden in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is AFM
10: Verkeersinformatie.
11: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast een aantal korte files, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Beest is een ongeluk gebeurd. Hier is de linker rijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. De A4 Den Haag Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein 5 kilometer. File met een klein kwartier oponthoud. Het heeft te maken met de werkzaamheden op de A20. Dan de A16 Breda Rotterdam. Voor de Merwedebrug bij de werkzaamheden daar bijna een half uur oponthoud. A17 Roosendaal Dordrecht. Daar is vanmiddag een ernstig ongeluk gebeurd voor Moerdijk. De weg is dicht. En het gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. En tenslotte de A27 bij Breda Gorkum. Voor de brug Gorkum rijdt het langzaam over 6 kilometer en dat kost je een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
13: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
12: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars. En word gehoord in heel Altena.
13: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
12: Radioreclame via AFM werkt.
13: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
12: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt. De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en

0: AFM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
1: Altena's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: tot 12:30 voor volwassenen en van 12:30 tot 16:00 voor kinderen van 8 tot en met 12. Leden van de Bibliotheek Cultuur.altena ontvangen korting op de deelname. Aanmelden en meer informatie is te vinden via de website bibliotheekaltena.nl/speksteen. Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan organiseert OV Broek op zaterdag 29 augustus weer een zeepkistenrace in Babyloniëbroek. Vanaf 1 uur nemen deelnemers met zelfgebouwde zeepkisten het tegen elkaar op in een wedstrijd waarin zowel snelheid als creativiteit worden beloond. De competitie bestaat uit 2 onderdelen: de verste afstand en de mooiste zeepkist. Deelnemers mogen met maximaal 2 personen in een zeepkist plaatsnemen. De voertuigen moeten voldoen aan verschillende technische en veiligheidseisen, waaronder een goed werkend remsysteem en het dragen van een helm tijdens de race. Inschrijven is mogelijk voor deelnemers vanaf 9 jaar. Het volledige reglement en het inschrijfformulier zijn alle te vinden via de website van OV Broek.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. In Genderen zijn woensdag twee Britse vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog veilig geruimd. De explosieven werden gevonden tijdens bodemonderzoek voor een woningbouwproject in Genderen-Zuid. Om de ruiming veilig te laten verlopen, werden woningen ontruimd en straten afgesloten. De explosieve opruimingsdienst maakte de bommen onschadelijk, waarna ze zijn afgevoerd naar een defensieterrein. Burgemeester Egmet Lichtenberg spreekt van een zorgvuldig verlopen operatie en bedankt alle betrokkenen en omwonenden. Een tractor is donderdagochtend zwaar beschadigd geraakt door een brand op het erf van een bedrijf aan de Oude Kerkstraat in Dussum. De brand brak rond 9:30 uit, terwijl het voertuig achter op het terrein langs een weiland stond. De brandweer van Dussum was snel ter plaatse en begon direct met blussen. Omdat de watervoorraad van het eerste blusvoertuig snel opraakte, werd een extra voertuig met een grote watertank ingezet. Rond 10:30 was de brand onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Voor het derde jaar op rij stijgt het aantal WW-uitkeringen in Altena licht, blijkt uit nieuwe cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Die stijging komt vooral doordat er meer mensen onder de 50 een WW-uitkering hebben dan een jaar geleden. Bij de 50-plussers is er juist geen sprake van een toename. In totaal zaten afgelopen maand 395 mensen in Altena in de WW, tegen 380 een jaar geleden. Dat zijn er nog altijd minder dan 10 jaar geleden. Toen werden in juni 1989 WW-uitkeringen verstrekt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files op dit moment. Verder is er niet zo heel veel aan de hand op de weg. In totaal zo'n 60 kilometer file. Wat opvalt is de A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor Beverwijk bij de werkzaamheden een kleine 8 kilometer file met een kwartier vertraging. De A12 Arnhem richting Duitsland bij de grensovergang ook een kwartier oponthoud. Dan de A16 bij Rotterdam bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht in de vertraging een 30 minuten. En de A17 ten slotte Roosendaal-Dordrecht. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd bij Moerdijk. De weg is dicht en het gaat waarschijnlijk tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haarniet-brug over de A59 en de A29. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Op zoek naar een goed boek voor een klein prijsje. Van 10 juli tot en met 29 augustus organiseert Bibliotheek Cultuurpunt Altena een tweede kans boekenverkoop in de vesting van Woudrichem. Tijdens de bemande openingstijden zijn afgeschreven bibliotheekboeken te koop voor aantrekkelijke prijzen. Het aanbod bestaat uit jeugdboeken, romans en informatieve boeken. De collectie wordt gedurende de verkoopperiode regelmatig aangevuld, waardoor er steeds nieuwe titels te ontdekken zijn. De boeken zijn uit de bibliotheekcollectie gehaald omdat ze minder werden uitgeleend, verouderd zijn of plaatsmaken voor nieuwe exemplaren, maar verdienen nog een tweede leven. Boekenverkoop is toegankelijk voor iedereen, ook voor niet-leden van de bibliotheek. Betalen kan eenvoudig met een bankpas of telefoon en meer informatie is te vinden op de website bibliotheekaltena.nl. Nationaal Park De Biesbos introduceert 10 nieuwe educatieve programma's voor het basis- en voortgezet onderwijs. Leerlingen maken op een actieve manier kennis met natuur, cultuurhistorie en waterveiligheid, waarbij ontdekken en beleven centraal staat. De lancering valt samen met een bijzonder jubileum. De schoolboot bestaat in 2026 40 jaar. Al sinds 1986 varen schoolklassen de Biesbos in om het unieke natuurgebied van dichtbij te ervaren. Inmiddels ligt de nadruk op zelfonderzoeken en verwondering. De programma's zijn onder meer te volgen vanaf het Biesbos Museum Eiland in Werkendam, het Biesbos Centrum Dordrecht en de Elzen. Meer informatie is ook te vinden op de website np-debiesbos.nl/educatie.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl. AFM, Altena's beste muziekmix.

0: FM. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen langs de snelwegen wordt gedemonstreerd door boeren. Ze willen dat het kabinet de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Langs de A27 bij de Merwedebrug, de A16 bij de Moerdijkbrug en langs de A2 bij Nieuwegein verzamelden zich tientallen trekkers. Volgens de boeren wordt er vandaag bewust niet op de snelweg zelf gedemonstreerd. De boeren zijn ook van plan om op Prinsjesdag actie te voeren. Bij de start van de World Pride in Amsterdam zijn tientallen mensen lastiggevallen. Ze deden een melding van discriminatie tegen LHBTI'ers bij Rita. Dat is een organisatie die het allemaal bijhoudt. Die ziet meer meldingen dan normaal, maar zegt dat dat ook kan komen doordat de organisatie zichtbaarder is. In Malawi wordt gezocht naar 4 Nederlanders die vermist raakten tijdens een boottocht. Ze staken het Malawi-meer over op de grens met Tanzania, een tocht van 60 kilometer. Toen een speedboot niet aankwam op de afgesproken plek, werd er alarm geslagen. Verschillende teams zijn aan het zoeken, maar zowel de boot als de opvarenden zijn nog niet gevonden. Behalve de 4 Nederlanders worden ook de 3 bemanningsleden vermist. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. In een Duits hotel, net over de grens bij Nijmegen, is een dode Nederlander gevonden. De politie gaat ervan uit dat het een misdrijf was. Volgens een Duitse krant is de Nederlander gewurgd. De man van 35 kwam zaterdag aan en lag een dag later dood in zijn kamer. Het weer, af en toe zon, 20 graden aan zee tot 23 in het zuiden. Vannacht vrij helder, de temperatuur daalt naar zo'n 14 graden. En vanaf morgen zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In totaal staat er nog geen 60 kilometer dan files op dit moment. Maar ongelukken zorgen op een aantal plekken wel voor problemen. Om te beginnen de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld is de rechterrijstrook ook dicht. Vertraging 5 minuten. De A4 Amsterdam-Den Haag bij Roedervarensveen ook een ongeluk. Hier zijn zelfs 2 rijstroken dicht. De vertraging 1 kwartier. De A8 Amsterdam-Zaanstad bij Zaanstad-Koog is een ongeluk gebeurd. De weg was even dicht zelfs. Vertraging 10 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar bij Beverwijk 10 minuten oponthoud. En dan de A16 bij de Rotterdam bij de Moerdijkbrug bij de werkzaamheden daar 20 minuten vertraging. En tenslotte de A17 Roosendaal-Dordrecht. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd bij Moerdijk. De weg is hier tot zeker vanavond 8 uur dicht. Omrijden kan via de Haarlemmerbrug over de A59 en de A29. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
9: Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Tot en met 31 augustus is in de bibliotheek Cultuur.Altra in Werkendam de expositie Voor Even van fotograaf Noortje Hagens te zien. De tentoonstelling bestaat uit bijzondere foto's van grote zeepbellen die zijn vastgelegd in het landschap. Op een schooljaar bezocht Noortje Hagens verschillende basisscholen in de gemeente Altena. Na een introductie over haar eigen werk gingen leerlingen zelf aan de slag met het fotograferen van deze grote zeepbellen. Een selectie van de leerlingenfoto's is tijdens de expositie eveneens te bewonderen. De tentoonstelling is gratis te bezoeken in de bibliotheek aan de H.J. Raubolstraat 3A in Werkendam. Meer informatie is te vinden op de website bibliotheekaltena.nl. De gemeente Altena roept inwoners op om golfplatendaken van voor 1994 te controleren op de aanwezigheid van asbest. Door jarenlange blootstelling aan regen, vorst en zon kunnen asbestdaken slijten, waardoor schadelijke asbestvezels vrijkomen. Via de helpdesk Asbestvrij Dak kunnen huiseigenaren een eerste inschatting laten maken. Is een schuur voor 1994 gebouwd en voorzien van een golfplatendak, dan kan een foto van het dak gratis worden beoordeeld. Daarna kan desgewenst de laboratoriumtest worden uitgevoerd en volgt advies over eventuele verwijdering. De landelijke aanpak Asbestvrij Dak is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Meer informatie en de gratis dakcheck zijn te vinden op asbestvrijdak.nl.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de

0: AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. Bij de Merwedebrug zijn detectiecamera's geplaatst om het vrachtwagenverbod te handhaven. Sinds vorig weekend mogen vrachtwagens en touringcars de brug met Gorinchem niet meer gebruiken vanwege zorgen over de veiligheid van de staalconstructie. Overtreders riskeren een boete van €500, exclusief administratiekosten. De camera's registreren kentekens en voertuigbeelden via automatische kentekenherkenning. Lijnbussen, hulpdiensten en personenauto's mogen de brug wel blijven gebruiken. Rijkswaterstaat onderzoekt momenteel de staat van het staal om te bepalen welke maatregelen nodig zijn. In Altena hebben ongeveer 850 huishoudens moeite om hun energierekening te betalen, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS en TNO. Daarnaast lopen ruim 2700 huishoudens risico op financiële problemen door hoge energiekosten. Vooral in Giessen is het aandeel energiearme huishoudens relatief hoog. Gemiddeld betalen getroffen huishoudens jaarlijks ruim €700 meer aan energiekosten dan zij zich kunnen veroorloven. Komende winter keert het landelijke noodfonds terug om huishoudens met hoge energielasten te ondersteunen. De gemeente Altena wil snel duidelijkheid van minister Vincent Karremans over de gevolgen van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Het college heeft een brief gestuurd waarin het vraagt om een planning voor maatregelen die de overlast voor ondernemers en weggebruikers moet beperken. Volgens de gemeente zorgen de afsluiting en de omrijroutes voor extra kosten en meer verkeer op omliggende wegen. Altena wil dat het Rijk tijdelijke oplossingen onderzoekt en snel met perspectief komt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij Roelevaansveen is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. De vertraging is 20 minuten. Ook een ongeluk op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Ter hoogte van Rotterdam-Zuidplein. Twee rijstroken zijn dicht. Er is daar ook een vrachtwagen bij betrokken. De vertraging is 10 minuten. Dan de A17, Roosendaal-Dordrecht. Die is nog altijd dicht tussen Moerdijk-Havens en Moerdijk door een eerder ongeluk. Dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. Omrijden kan via de Haarlemmerbrug over de A59 en de A29. En tenslotte de A29, weg op Zoom richting Rotterdam. Bij Barendrecht ook een ongeluk. Hier is de weg weer vrij met de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Terug naar Altena's beste.

0: ZFM.
1: Regio-info.
2: Stichting Thuisgekookt vraagt deze zomer aandacht voor zomereenzaamheid met de campagne Samen picknicken tegen zomereenzaamheid. Vooral in de vakantieperiode voelen veel mensen zich extra alleen, doordat familie en vrienden op vakantie zijn en vaste activiteiten tijdelijk stilvallen. De stichting roept inwoners op om juist in deze periode de verbinding in de buurt op te zoeken. Met het organiseren van een buurtpicknick wonen ze elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten. Volgens Stichting Thuisgekookt begint verbinding vaak met iets eenvoudigs als samen een maaltijd delen. De organisatie koppelt al jarenlang mensen die niet meer dagelijks zelf kunnen koken aan buurtgenoten die met liefde een extra portie bereiden. In 2025 leidde dat tot ruim 133.000 ontmoetingen tussen buurtgenoten. Om inwoners op weg te helpen ontvangen de eerste 50 organisatoren van een buurtpicknick een gratis picknickpakket met onder meer een koel rugzak, een picknickkleed en een cadeaubon. Meer informatie en aanmelden hiervoor kan via de website thuisgekookt.nl/picknick. Inwoners en ondernemers die op het platteland wonen of werken kunnen meedoen aan een onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Met steun van de Europese Commissie wordt onderzocht hoe het plattelandsbeleid in Nederland kan worden verbeterd. Deelnemers kunnen in een online enquête aangeven hoe zij het leven in hun regio ervaren, wat goed gaat en wat beter kan. Ook wordt gevraagd naar de betrokkenheid van de overheid en de manier waarop mensen aan informatie komen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 15 minuten en is anoniem. De enquête kan nog tot en met 30 juli worden ingevuld via het platform Aan de Slag. De resultaten worden gebruikt door een evaluatie van het Nederlandse plattelandsbeleid die in 2027 aan de Nederlandse regering wordt aangeboden.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
0: Kijk op onze website radioafm.nl.
1: Ontdek het geluid van de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM.
1: Altena's beste muziekmix.
0: AFM.
1: Dit is AFM. AFM.

0: kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerken Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
1: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
2: Met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een aantal plaatsen protesteren boeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het protest begon langs de A27 bij Gorkum en langs de A16 bij de Moerdijkbrug. Ook vanavond worden acties verwacht. Blokkades zijn er niet. Boerenactiegroepen hebben nieuwe protesten aangekondigd in september op Prinsjesdag. Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond, ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beeld is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond. Een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Over een motief is niets bekend. Alle 4 verdachten van de zware mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld. De politie dreigde hun foto's herkenbaar te publiceren. 2 verdachten zijn minderjarig. Over de andere 2 zegt de Nijmeegse politie niets. Op het Malawi-meer in Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze vertrokken met een speedboot, maar kwamen nooit aan op de afgesproken plek. Aan boord waren ook 3 bemanningsleden. Van de opvarenden en van de speedboot is nog niets teruggevonden. Het doelpunt van de Kaapverdiaan Sidney Lopez Cabral tegen Argentinië is door de FIFA uitverkozen tot mooiste goal van het WK voetbal. Hij scoorde in de 16e finales tegen Argentinië. Commentator Arno Vermeulen was ook zeer onder de indruk van dat doelpunt.
4: Sidney Cabral, Cabral! Het is een doelpunt! Het is 2-2! Hij is tweebenig, zei ik al. Nou, of die tweebenig is. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
3: Het gekrulde schot zorgde in minuut 103 voor de 2-2. Argentinië won alsnog met 3-2. En het weer vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is AFM.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen vertraging meer, maar wel een wegafsluiting. De A17 Roosendaal-Dordrecht is nog altijd dicht tussen Moerdijkhavens en Moerdijk door het ongeluk. Omrijden kan via de Haarvlietbrug over de A59 en de A29. En dit gaat zeker tot vanavond 8 uur duren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
7: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
8: of bel 0183 820 3x3 voor meer informatie.
9: Of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
10: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
9: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
10: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
7: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
11: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
12: Radioreclame via AFM werkt.
13: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
12: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
14: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies, neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
15: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
16: Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en de

0: ZFM.
1: Regio-info.
0: Staatsbosbeheer organiseert op zaterdag 5 september de jaarlijkse Arenddag in Nationaal Park De Biesbos. Bezoekers kunnen tijdens wandel- en vaarexcursies op zoek naar de vis- en zeearend, de grootste roofvogels van Nederland. Ook is er een lezing in het Biesbos Museum Eiland. De Biesbos is een belangrijk

0: visarenden succesvol gebroed. Begin september zijn vooral jonge vogels nog regelmatig in het gebied te zien, waardoor de kans op een bijzondere ontmoeting groot is. De Arendag duurt van 7 tot 5 en vindt plaats bij het Biesbos Museum Eiland in Werkendam. Aanmelden kan via de website staatsbosbeheer.nl/arenddagbiesbos. De gemeente Altena werkt aan een toekomstvisie voor de zwembaden en roept inwoners op om mee te denken. Via een korte enquête kunnen inwoners aangeven hoe zij gebruik maken van de zwemvoorzieningen, hoe zij deze waarderen en welke wensen zij hebben voor de toekomst. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt bij het opstellen van de nieuwe zwemvisie voor de gemeente. De resultaten van de enquête worden naar verwachting in het vierde kwartaal van dit jaar bekendgemaakt. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten en de antwoorden worden anoniem verwerkt. Meedoen kan via de website nl.research.net/r/2026-zwemmen-in-Altena.
1: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioasm.nl.

0: Dit is AFM.
1: Met het nieuws uit Altena.
2: Goeiedag, ik ben Frans van der Heuvel. In Genderen zijn woensdag twee Britse vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog veilig geruimd. De explosieven werden gevonden tijdens bodemonderzoek voor een woningbouwproject in Genderen-Zuid. Om de ruiming veilig te laten verlopen, werden woningen ontruimd en straten afgesloten. De explosieve opruimingsdienst maakte de bommen onschadelijk, waarna ze zijn afgevoerd naar een defensieterrein. Burgemeester Egmet Lichtenberg spreekt van een zorgvuldig verlopen operatie en bedankt alle betrokkenen en omwonenden. Een tractor is donderdagochtend zwaar beschadigd geraakt door een brand op het erf van een bedrijf aan de Oude Kerkstraat in Dussum. De brand brak rond 9:30 uit, terwijl het voertuig achter op het terrein langs een weiland stond. De brandweer van Dussum was snel te plaatsen en begon direct met blussen. Omdat de watervoorraad van het eerste blusvoertuig snel opraakte, werd een extra voertuig met een grote watertank ingezet. Rond 10:30 was de brand onder controle. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Voor het derde jaar op rij stijgt het aantal WW-uitkeringen in Altena licht, blijkt uit nieuwe cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Die stijging komt vooral doordat er meer mensen onder de 50 een WW-uitkering hebben dan een jaar geleden. Bij de 50-plussers is er juist geen sprake van een toename. In totaal zaten afgelopen maand 395 mensen in Altena in de WW, tegen 380 een jaar geleden. Dat zijn er nog altijd minder dan 10 jaar geleden. Toen werden in juni 1989 WW-uitkeringen verstrekt. Tot zover het lokale nieuws uit Altena.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Kijk voor meer nieuws uit de gemeente Altena op radioafm.nl of de AFM-app.
0: Nu terug naar Altena's beste muziek.

0: regio-info.
1: Erfgoed Altena bereidt de 40e editie van Open Monumentendag voor, die plaatsvindt op 12 en 13 september. Het landelijke thema is dit jaar veerkrachtig erfgoed en staat in het teken van monumenten die door restauratie, herbestemming of behoud een nieuw leven hebben gekregen. De organisatie roept inwoners op om bijzondere voorbeelden van erfgoed in Altena aan te dragen. Foto's en verhalen over monumenten die succesvol zijn behouden of een nieuwe bestemming kregen zijn welkom. Daarnaast zoekt Erfgoed Altena monumenteigenaren die hun pand tijdens Open Monumentendag open willen stellen voor bezoekers. Aanmelden of meer informatie delen kan via het e-mailadres info@erfgoedaltena.nl. Van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 september staat Giessen weer helemaal in het teken van de Giessense Mert. Dit jaarlijkse evenement biedt 3 dagen lang een gevarieerd programma met sport, muziek, markten, kermis en entertainment voor jong en oud. De aftrap is op donderdag met de opening van de jaarmarkt, jeugd en senioren hardlopen, donpraten en een feestavond. Op vrijdag zijn onder meer de grote warenmarkt, oude ambachten, straattheater en de kermis te bezoeken. Op zaterdag staan de rommelmarkt, wielerwedstrijden, kinderactiviteiten, live muziek en opnieuw een feestavond op het programma. De Giessense Mert is al tientallen jaren een van de grootste en gezelligste evenementen in Altena en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Het volledige programma is te vinden op de website giessensemert.nl.
0: Zelf nieuws doorgeven voor de regio-info?
2: Kijk op onze website radioafm.nl.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij WoonIdee. Dan vind je woninginrichting voor ieder budget. Vloeren, gordijnen, binnenzonwering en altijd gratis opmeten, maken en ophangen. Ja, die service vind je nergens. En wat dacht je van de slaapafdeling? Met heerlijke bedden, liftbedden en altijd 50% korting op topmerkmatrassen.
2: WoonIdee. Dat is mijn idee. WoonIdee in Veen. Aan de Begijnhof.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
5: Dit is AFM. Altena's beste muziekmix.
6: Met het nieuws.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt een bericht daarover van de Telegraaf. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken zondagochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand is en wie de geredde Nederlanders zijn, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt de komende tijd extra gesurveilleerd. Op een bedrijventerrein in de buurt is een opvang geregeld voor 50 alleenstaande minderjarige vreemdelingen. In het weekend werden huizen, schuttingen en voertuigen beklad met scheldwoorden en leuzen tegen asielzoekers. De burgemeester heeft er geen goed woord voor over.
8: Ik vind het echt verwerpelijk wat hier gebeurd is. Onacceptabel. En hier zijn geen grenzen overschreden, maar hier is echt de aard van de samenleving overschreden.
7: Bij een mesaanval in het noordwesten van Parijs zijn 3 vrouwen gewond geraakt. 2 van hen zijn ernstig gewond. Ze zijn niet in levensgevaar. De dader is een man van 31. Op beelden is te zien dat hij op straat heen en weer loopt met 2 lange messen in zijn handen. Omstanders werkten hem tegen de grond en een politieman in zijn vrije tijd hield hem aan. Hij zou hebben gezegd dat Allah hem een opdracht had gegeven. Het weer, vanavond droog en geregeld zon. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is AFM.
9: Verkeersinformatie.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
12: Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en

0: is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerken Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Visie Marketing en Media zoekt ervaren sales, account en senior account managers op freelance basis voor diverse regio's in Nederland en Vlaanderen-België. Wij bieden een breed pakket aan van reclame- en marketingmogelijkheden. Online en offline. Voor ondernemers, instellingen en organisaties. Heb je affiniteit met media en marketing? Of wil je het leren? Reageer dan en bel of app direct via 06 408 490 40.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
7: Met het nieuws.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Twee broers van 21 en 24 moeten 2 en 4 jaar de cel in vanwege mensenhandel en het seksueel uitbuiten van minderjarigen. De twee zetten tieners uit Oekraïne in als sekswerkers vanuit een woning in Maassluis. De slachtoffers zijn 4 meisjes en een jongen. Die waren gevlucht naar Nederland vanwege de oorlog. Ze moesten van de mannen aan webcamseks doen en ook betaalde seks hebben. Daarbij werden ze gefilmd. De gemeente Den Bosch heeft extra surveillances aangekondigd in de dorpen Engelen en Bokhoven. Daar zijn huizen en andere bezittingen beklad met anti-asielteksten en schuttingtaal. Bij de dorpen moet een opvang komen voor minderjarige vreemdelingen. De gemeente werkt nu aan een leefbaarheidsplan waarin een aantal zaken duidelijk wordt gemaakt, zegt verslaggever Litwien Gevers.
9: Hoeveel boa's er komen, hoe lang die daar blijven, of er extra verlichting komt, waar die 50 minderjarige asielzoekers, want daar hebben we het over, waar die naar school gaan en zo. En
8: de gemeente hoopt met meer duidelijkheid de rust terug te brengen in de dorpen. De 4 Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer zijn in veiligheid, meldt Buitenlandse Zaken in Den Haag. Gisteren raakte hun boot bij de oversteek van Tanzania naar Malawi vermist. Er waren ook 3 bemanningsleden aan boord. Wat er misging en wie die Nederlanders zijn, is vanwege de privacy niet bekendgemaakt. Ook de laatste 2 verdachten die mogelijk betrokken waren bij de mishandeling van een beveiliger in Nijmegen hebben zich gemeld bij de politie. Eerder deden 2 minderjarige jongens dat al. In de nacht van dinsdag op woensdag kreeg een beveiliger bij een fietsenstalling harde klappen en trappen. Hij moest worden nagekeken door ambulancepersoneel. De politie deelde bewakingsbeelden waarna de 4 verdachten zich melden. En het weer, vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig en 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is AFM.
7: Verkeersinformatie.
10: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Springt uw website er niet bovenuit? Bent u slecht vindbaar in de zoekmachines? Bij Nieuw Ontwerp Webdesign in Werkendam bent u al 10 jaar aan het goede adres voor een geheel nieuwe website of juist voor de verbetering van uw bestaande website. Samen met u bouwen wij graag aan een steeds beter online visitekaartje. Met creativiteit, technisch vernuft en aandacht voor details zorgen wij ervoor dat u opvallend online bent. Zet vandaag nog bezoekersaantallen om in klanten en neem contact op met Nieuw Ontwerp Webdesign aan de Beierinkweg in Werkendam. Kijk op www.nieuwontwerp.com
12: of bel 0183 820 3x0.
0: Paal 3 voor meer informatie.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
11: Hoe goed bent u te vinden op internet? U wilt toch ook bovenaan staan in de zoekresultaten? Maak vandaag nog een afspraak met Nieuw Ontwerp Webdesign en regel het. Kijk op www.nieuwontwerp.com.
12: De zomer is de mooiste tijd van het jaar.
13: Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en

0: of radioreclame nog steeds werkt? Zeker weten!
1: Want AFM staat aan in de gemeente Altena.
0: Bereik met jouw reclamecampagne onze luisteraars en word gehoord in heel Altena.
1: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Op zoek naar een nieuwe outfit? Bij Ballengooien Modus vind je meer dan 100 merken onder één dak. Altijd de nieuwste trends, persoonlijk advies, extra privilegevoordeel en de leukste mode-events voor dames en heren. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
0: Radioreclame via AFM werkt.
1: Voor ieder budget is er een passende reclamemogelijkheid.
0: Mail ons vandaag nog via reclame@radioafm.nl. En wij zorgen ervoor dat je echt gehoord wordt.
2: Advies nodig op het gebied van hypotheken? Geld en Gezin Altena met vestigingen in Giessen en Werkendam helpt u graag verder. Een gesprek kan plaatsvinden op ons kantoor of bij u thuis. Dus denkt u aan het kopen van een huis of wilt u besparen op de huidige hypotheeklasten? Voor een onafhankelijk, passend en begrijpelijk advies neem contact op met geldengezinaltena.nl. Ook het adres voor uw verzekeringen. Online modeshoppen doe je op ballengooienmodus.com. Op werkdagen voor 3 uur besteld, de volgende dag in huis. Ballengooien Modus in Dussen. A style for every story.
0: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote brand in het Franse Biscarrosse in het departement Landen is onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. De brand in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis, 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort is vanmiddag mishandeld en uitgescholden. Volgens de politie was dat waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer. Er is een minderjarige verdachte opgepakt, die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer hoefde niet naar het ziekenhuis. Langs verschillende wegen in het land hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Maar de protesterende boeren denken dat die plannen niet haalbaar zijn en willen dat de landbouwminister ze intrekt. Dit zal niet de laatste actie zijn, zegt boerenbelangenorganisatie Agractie.
4: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
3: De boerenorganisaties zeggen dat er op 14 augustus een landelijke demonstratiedag is in Den Bosch. Abdul B., die zaterdag een dodelijke aanslag pleegde op de Pride in Berlijn, werd tot kort daarvoor in de gaten gehouden door veiligheidsdiensten, melden Duitse media. De politie hing onder meer een camera op voor zijn huis. De 21-jarige B. was eerder veroordeeld tot jeugddetentie, omdat hij een terreurdaad zou hebben voorbereid. Hij werd enige tijd extra gevolgd, maar dat werd afgeschaald omdat er geen aanwijzingen zouden zijn dat B. een aanslag plande. Dan het weer nog vanavond droog en brede opklaringen. Vannacht 12 tot 17 graden. Morgen droog en vrij zonnig. En 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is AFM.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Bij kaas- en eierhandel Duister in Veen proef je het verschil meteen. En daar blijf je van genieten. Altijd betaalbare kwaliteit, veel soorten en smaken vers afgesneden kaas en verse scharreleieren. Ook maken we pakketten gevuld met kaas, roomboter, chocolade, nootjes, fruitsappen of een flesje wijn. Met zoveel soorten verse kaas is een bezoek aan ons winkeltje achter in onze loods aan de Witboomstraat 6 in Veen altijd de moeite waard. Donderdag en vrijdag geopend van 8:30 tot 17:00, zaterdag van 8:30 tot 12:00.
2: Toe aan een nieuwe outfit? Ontdek Studio 22 in Wijk en Aalburg. Hippe, trendy dameskleding voor jong en oud. Met persoonlijk advies en damesmode die echt bij je past. In een gezellige sfeer met een heerlijk kopje koffie, gratis parkeren voor de deur. En een handig stomerijdepot. Ga naar studio22mode.nl of bezoek ons aan de Galerij 12A in Wijk en Aalburg. Studio 22, damesmode met aandacht voor jou.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
0: De radiozender voor de gemeente Altena.
1: Wij zijn AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
1: Met nu
0: Altena's relaxte muziekavond.
1: De

0: Dit is AFM.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Waar het om draait? Staal, kunststof, RVS, aluminium of brons. Bij Voor een Dag van de Steltwerken Dam produceren we maatwerk. Voor simpele of juist de meest complexe machinale bewerkingen draaien we onze hand niet om. Snel leveren, dat is waar wij naar streven. www.voorendagvdstelt.nl. Maatwerk, daar draait het om.
3: Dit is AFM, Altena's beste muziekmix.
0: Met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Spanje is de brand in de provincie Toledo onder controle, meldt de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de inwoners van 9 gemeenten weer terug mogen naar huis. Verder breidt een vuur in de provincie Avila zich niet verder uit. In dat gebied woeden de heftigste branden in de geschiedenis van het land. Volgens Spaanse bronnen bij de brandweer wordt de komende nacht cruciaal voor het bestrijden van de branden. Woensdag wordt een nieuwe hittegolf verwacht in Spanje. En de grote brand in het Franse Biscarros in het departement Landen is ook onder controle, zegt de Franse president Macron. Volgens hem is de situatie stabiel, maar blijft die wel hevig. We moeten de komende uren en dagen uiterst voorzichtig zijn, zegt Macron. Het vuur in de regio ontstond donderdag. 8000 mensen mogen nu weer naar huis en 22.000 anderen nog niet. In Landen werd 3600 hectare door het vuur verwoest. Ook een bosbrand in de Franse Alpen is onder controle. Die brand bevoerde bijna een week in het Écrin-massief. Er zijn nog wel smeulende brandhaarden en daarom blijven er nog brandweermensen in het gebied. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is vanavond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem even later uit zee. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. De vier Nederlanders die vermist werden op het Malawi-meer in Afrika zijn terecht, zegt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Nederlanders en drie bemanningsleden vertrokken gisterochtend met een speedboot vanuit een haven in Tanzania. Toen ze niet aankwamen aan de overkant in Malawi kwam een zoekactie op gang. Wat er uiteindelijk aan de hand was, wil Buitenlandse Zaken niet zeggen. Dan het weer. Vanavond is het droog met brede opklaringen. Vannacht is het 12 tot 17 graden. Morgen een droge en zonnige dag. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is AFM.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De radiozender voor de gemeente Altena.
0: Wij zijn AFM. Altena's beste muziekmix.
3: Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radio AFM.nl.
0: Met nu
3: Altena's relaxte muziekavond.

laten razen, tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door.

0: muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Lars Melitze met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Dat meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. In Zandvoort is een bezoeker van een Pride-evenement geslagen en uitgescholden. Het gebeurde waarschijnlijk vanwege de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Agenten hebben inmiddels een minderjarige verdachte opgepakt. Die werd herkend op camerabeelden. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer om het leven gekomen. Het slachtoffer was een man die vermist raakte in zee. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerronde daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog en koelt af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1 en 107.8. Via radioafm.nl en de

0: Here we go.
1: Antenna is van ons. Via FM, digitale kabel, de AFM-app en radioafm.nl.
2: Antenna's beste muziekmix. Dit is AFM.

0: beste muziekmix.
1: Met het nieuws.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Toch blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en er wordt geen regen verwacht. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ook kwamen boeren samen bij het gemeentehuis van Borculo in Gelderland. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunning mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. En zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten, maar boeren vinden de plannen niet haalbaar. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Op het strand van Oostkapelle in Zeeland is afgelopen avond een zwemmer omgekomen. Een strandwacht haalde hem uit het water. De man werd gereanimeerd, maar zonder resultaat. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. In de middag is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De zomer is de mooiste tijd van het jaar. Welkom in het land van Heusden en Altena. Dit is Altena's beste muziekmix. Overal te beluisteren op 107.1.